0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz zijn aanhangers van oud-president Morales slaags geraakt met de politie. Er zijn zeker 90 mensen opgepakt. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens is met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Goedemorgen, fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag en dit is natuurlijk muziek van niemand minder dan Johann Sebastian Bach. Het Brandenburgs Concert, de vierde, dan het derde deel. Café Zimmerman, onder leiding van Pablo Valetti. Ja, tot 7 uur neem ik je mee richting de ochtend met mooie stukken muziek. We gaan vandaag meditatief wakker worden. We gaan vandaag klassiek wakker worden. Zometeen het ochtendconcert, maar waarin we weer een lang werk luisteren. Vandaag van Beethoven, niemand minder dan. Maar ja, eerst pakken we even de paraplu erbij. Ik zat naar de buienradar te kijken. Volgens mij gaat het stortregenen, of in ieder geval regendruppelen. Dit is Frédéric Chopin en dit lied heet Regendruppel. Door pianist Eric Loop en dit zijn een van zijn preludes.

0: Mooie muziek, beroemde muziek van Frédéric Chopin. Dit zijn zijn preludes voor piano. En deze heet toepasselijk Regendruppel. Erik Lu op piano. Ja, ik hoop dat het vandaag niet gaat regenen. Maar hey, je weet het maar nooit.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, dat is toch wel echt de cue dat het ochtendconcert gaat beginnen. Het ochtendconcert is eigenlijk een concertervaring voor thuis. Het moment van de dag dat ik je een wat langer stuk muziek kan laten horen. Kijk, overdag op NPO Klassiek heb je daar niet altijd de tijd voor. Maar dit moment, 4:15, dan heb je dat wel. Vanuit je stoel, vanuit je bed. En voordat we dat doen, even een kleine gewetensvraag. Hoe vaak ruim jij je huis op? Hoe vaak maak je eigenlijk schoon? Want ik was een beetje research aan het doen naar deze symfonie. En er kwam toch wel aan de voren dat de componist van dit stuk eigenlijk zelden zijn huis schoonmaakte. Het was daar zeker niet brandschoon. Ludwig van Beethoven. Die was echt een sloddervos. Zijn kamers lagen altijd bezaaid met stapels papieren, etensresten, bladmuziek die half af was. En misschien hoor je dat ook dat chaotische leven ook wel een beetje terug in zijn muziek. Of ik denk in ieder geval altijd wel bij mezelf. Ik hoor meen altijd wel te horen dat een soort urgentie en een soort passie in die muziek zit. Ja, als je dat luistert, dan heb je ook helemaal geen zin en geen tijd om je huis schoon. Het is papieren, etensresten, bladmuziek die half af was. En misschien hoor je dat ook dat chaotische leven ook wel een beetje terug in zijn muziek. Of ik denk in ieder geval altijd wel bij mezelf. Ik hoor meen altijd wel te horen dat een soort urgentie en een soort passie in die muziek zit. Ja, als je dat luistert, dan heb je ook helemaal geen zin en geen tijd om je huis schoon te maken. Een langzame treurmars met

vandaag in het ochtendconcert. Niemand minder dan Ludwig van Beethoven. Dit is zijn Eroica-symfonie, zijn derde symfonie. Dan het tweede deel, Marcia Funebre Adagio Assai. Treurmars, zeer langzaam. Gespeeld door de Berliner Philharmoniker, onder leiding van Claudio Abbado. Ja, en na zo'n lang meeslepend deel, en in het geval van Beethoven is dat meeslepend, en toch ook altijd een klein beetje dwingend, heb ik altijd wel zin om wat muziek van de menselijke stem te luisteren, naar wat koorwerken. En dat gaan we vandaag doen met een Canadese vrouwelijke componiste, Toni Olsen. Zij schrijft nog steeds heel veel muziek en zij schrijft dit stuk, Magnificat voor kinderkoor en koor. Yale Schola Cantorum, dat is het stadskoor van de Universiteit Yale in Amerika, en de Elm City Girls Choir. Dan denk je misschien bij jezelf, kinderkoor. Ik moet dan altijd denken aan Kinderen voor Kinderen. En zo'n rij met allemaal kinderen erin die allemaal een lichte air hebben, weet je wel. Maar dat zal in dit geval niet zo zijn. Je luistert dus naar Magnificat.

Muziek van Tony Olsen, Canadese componiste. Dit is Magnificat voor kinderkoor en koor, gezongen door het Yale Scola Cantorum. Ja, en goedemorgen, als je net bij ons voegt, fijn dat je luistert. We zijn onderweg naar dinsdag 19 mei en dit is voor de dag. Ik hoop dat je... Ik ben er al een tijdje niet geweest. Ik ben er een paar weken uit geweest op vakantie naar Costa Rica. Ik heb gefietst over vulkanen en over bergen, dwars door de jungle en de verzengende hitte. Ik heb een zweethutceremonie bijgewoond met 8 andere mannen, zwetend in een soort leme hut met allemaal doeken eromheen. Ik heb een transcendentale ervaring gehad en ik kan alleen maar zeggen, Costa Rica, je hebt mijn leven veranderd. Maar we gaan het vandaag even hebben over de huisarts. Het is vandaag namelijk de internationale dag van de huisarts. En daar mogen we best een beetje dankbaar voor zijn, want wat zouden we nou zijn zonder onze huisarts? Zij zijn tenslotte degene die chocola proberen te maken van al mijn verschillende kleine klachten. Zodat ik ze niet zelf hoef op te zoeken op Google. Om er dan vervolgens achter te komen dat ik het ergste van het ergste heb. Nee, een huisarts die weet me vaak nog gerust te stellen ook. En misschien jou ook wel. En dat is ook een klein beetje wat misschien deze muziek een beetje doet. Dit is František Benda, de violist. En die stelt mij ook altijd een klein beetje gerust. We gaan luisteren naar snelle muziek, vol vaart en lichtheid. Alsof Benda ons een flinke dosis energie geeft op deze dinsdagochtend. Muziek van František Benda, gespeeld door de violist Rio Terracado. Dit is het vioolconcert en dan het derde deel.

Blazersgroep Kalefax speelt de Nouvelle Suite van Jean-Philippe Rameau. Dan het tweede deel, de Courante. Ja, straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek. Francesco Tristano. We gaan luisteren naar muziek van Ethan Gruska. Die een redelijk nieuwe plaat heeft. En ik wil je een gedicht laten horen van Mark Leitner, een Amerikaanse dichter. Dat en veel meer. Maar als eerst ja, luisteren we nog een klein stukje naar muziek van Gorka Hermosa. Dit is de Anan Tango. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. De commissie maakt zich vooral zorgen over algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen in onze gepersonaliseerde tijdlijn. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een sekswerkmeldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De Moldavische jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
3: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Oh. Tickets o-festival.nl.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
6: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: NPO Klassiek.

0: This Too Shall Go, Francesco Tristano, Italiaanse componist, die hier ook speelt. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Of je nou net al uit de veren bent, of nog in bed ligt. Of je nou al aan de koffie zit, of al aan het roeien bent. Fijn dat je luistert, dit is Voor de Dag. Ja, en ik kwam een paar maanden geleden ergens dit gedicht tegen in mijn feed. En ik vond het zo mooi dat ik dacht, dit moet ik even met je delen. Ik heb het even vertaald. Maar de titel van dit gedicht werkt beter in het Engels. Dat is having a Coke with you. Het drinken van een colaatje met jou. Dit is een gedicht van Mark Leitner.
1: Dichten van de nacht.
0: Je vroeg me of ik het gedicht Having a Coke with you kende. Ik zei dat ik me vaag herinnerde, maar niet echt. Dus reciteerde je het gedicht in zijn geheel. We liepen ergens van het stadhuis naar South Street. En terwijl je het reciteerde, vroeg ik me de hele tijd af, was dat nou de laatste regel van het gedicht? Na elke regel en elke keer dat ik dat dacht, dacht ik het nog meer. Omdat naarmate het gedicht langer werd, het feit dat jij het uit je hoofd voordroeg steeds moeilijker te geloven werd. Tot ongeveer 2/3 van het gedicht. Toen stopte ik met nadenken over hoe lang het gedicht was en begon ik gewoon te luisteren. Wat ik natuurlijk al deed, maar eigenlijk maar een beetje vanwege dit alles. Hoe dan ook, ik begon er helemaal naar te luisteren in de overtuiging dat het gedicht zelf de enige reden was waarom je het voordroeg. Maar zodra je klaar was, begon je te vertellen hoe je vroeger dacht dat dat gedicht alleen maar ging over hoe bevrijdend banaal het is om verliefd te zijn op iemand. Maar toen zei je dat je de laatste tijd juist meer begon te denken dat het gedicht ging over de idiotie van het geven om kunst. Terwijl je al die energie ook kan steken in het geven om iemand van wie je houdt. En je zei dat je je afvroeg waar ik nu stond in deze kwestie, nu ik het gedicht had gehoord. En ik was evenzeer onder de indruk van die vraag als dat ik verbaasd was dat jij zo nonchalant, zo lang, zo'n mooi gedicht zo kan voordragen. Dat ik niet eens in de eerste plaats had voorgedragen om waardering voor die voordracht te krijgen, maar om mij te vragen wat ik vond van wat jij er toen van vond. En toen wist ik dat ik voor altijd bij jou wilde zijn.

Je denkt bij Giacomo Puccini misschien aan opera's, en alleen maar aan opera's, maar dat is niet helemaal waar. Hij heeft ook strijkkwartetten geschreven, zoals deze beroemde, Chrysanthemi. En ja, ik moet eerlijk zeggen, het raakt me iedere keer als ik het hoor, zeker als het Brodsky-kwartet dat speelt. En dan gaan we nu even naar iets anders wat me ook altijd wel raakt. Robert Schumann, de arabeske voor piano. Ja, dat is toch ook echt een gouden ouwe. Martin Helmgen, pianist.

0: Sommige muziek raakt je vanaf de eerste noot. En dat doet Robert Schumann bij mij toch altijd wel. Arabesque voor piano, opus 18. Martin Helmgen, pianist. Ja, over muziek die je raakt gesproken.
1: Onverbacht.
0: Ik heb al zin in wat muziek van Bach. Maar als je voor de dag op NPO Klassiek al wat langer luistert, dan weet je dat we dat altijd wel net even met een twist doen. Altijd net even op een andere manier dan waar de grote Johann Sebastian het zelf voor bedoeld had. Dus hele gekke dingen komen voorbij. Bach op bleekselderij, Bach op basgitaar. En vandaag Bach op Indiase instrumenten, op sitar onder andere. Maar ook op tabla. Een tabla is zo'n trommel die zo poing doet. Twee trommels met op elk vel een zwarte cirkel van ijzervelsel en rijstmeel. Ja, en wat wel echt interessant is aan dit instrument is, grootmeester word je op zo'n tabla niet zo snel. Je mag eerst in het begin het instrument niet eens aanraken. Je moet alles wat je gaat spelen als eerst kunnen zingen. En pas dan mag je het instrument pakken. Hoe je dat meestal leert is door je te verbinden aan een guru. En je trekt dan in het huis bij hem of haar. En dan studeer je 15 tot 20 jaar aan hun voeten. Om je uiteindelijk af te sluiten. 40 dagen, 40 nachten lang achter elkaar. En dan speel je onafgebroken tabla. En pas dan mag je Ustad heten. En dat level aan toewijding, ik kan me alleen maar voorstellen dat Johann Sebastian Bach dat zelf ook had.

The Joy of Desiring Man. Ja, Johann Sebastian Bach dus op sitar. Wat ruimt er nou op Bach? Nou, ik vind dat Mozart er ook wel een beetje op ruimt. Dit is zijn pianoconcert in de 21ste, derde deel. Gespeeld door de pianist Jean-Enfant Bavouzet. Onder begeleiding van het Manchester Camerata. Onder leiding van Gabor Takacs Nagy.

0: Ja, met sprezzatura, ogenschijnlijk moeiteloos meesterschap. Jean-Enflamme Bavouzet, pianist, samen met het Manchester Camerata. En dit 21ste pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Nou, ik heb wel zin om een klein spelletje te spelen. I want to play a little game.
1: Voor de dag met Camille Jansen. Op NPO Klassiek.
0: Ja, ik hou heel erg van taal. En als je voor de dag op NPO Klassiek al wat langer luistert, dan weet je dat we iedere week eventjes kijken wat de staat van jouw taalkennis is. Ken jij bijvoorbeeld al die oude vergeten Nederlandse woorden? En het woord van de dag is schimpnaam. Wat betekent het woord schimpnaam? Betekent dat A? Een schimpnaam is een scheldwoord om een bevolkingsgroep in één keer weg te zetten. Zoals Drentenaren, politieagenten of inwoners van Lexmond. B. Een schimpnaam is een schuilnaam om onontdekt te blijven. Vaak expres een zo neutraal mogelijke naam, zoals Jan Jansen of zo. Of C. Als je het lekker vindt om een klein beetje gekleineerd te worden, dan word je niet bij naam genoemd, maar bij je schimpnaam. Dus ja, wat betekent het woord schimpnaam? A. Het is een scheldwoord voor een bevolkingsgroep. B. Het is een schuilnaam. Of C. Nee, het is een naam om iemand expres een klein beetje te kleineren, maar wel op hun verzoek. Laat het me even weten met een berichtje in de NPO Luister-app of via Instagram. Dat kan natuurlijk ook. En dan hoor je het goede antwoord zometeen.

De aria uit Lohengrin van Richard Wagner, gezongen door de tenor Klaus-Florian Vogt onder begeleiding van het Orchester der Deutschen Oper Berlin. Ja, en op de vraag wat het woord schimpnaam betekent, hoop leuke reacties in de NPO Luister-app. Leuk om te zien dat we al met zoveel mensen wakker zijn. Ja, en laat me vooropstellen, ik vraag naar de betekenis van het woord, hè, niet naar een daadwerkelijke invulling van het woord. Henk van de Heuvel die zegt, volgens mij is het een scheldnaam, een schimpnaam. Hè, dus. Margriete die zegt, een schimpnaam is een scheldnaam om iemand te kleineren, dus niet doen. En Willem die zegt, antwoord A, plaatsbewoners, bijvoorbeeld in mijn provincie Drenthe. En Henk die geeft trouwens ook een suggestie voor een leuk ander woord voor volgende week. En dat ga ik nog niet verklappen. Maar jullie hebben gelijk. Het schimpnaam bestaat uit, het betekent scheldwoord of scheldnaam. En dat bestaat uit twee delen. Schimp komt van het Middel-Nederlandse woord schimpen. Wat zoiets betekent als spotten of bespotten. Dat woord is dan weer verwant aan het middelhoog-Duitse schimpfen. En dat is dan weer de voorouder van het moderne Duitse schimpfen. Wat ook schelden betekent. Een naam spreekt natuurlijk voor zich. Dus ja, daarmee heb je letterlijk een naam om mee te spotten. De taal heeft dat mooi samengeperst. De handeling, bespotten en het middel, de naam, in één woord. Een interessant detail, schimp leeft ook nog los voort in uitdrukkingen als tot schimp van iemand. Dus tot schande of tot spot van iemand. En dat geeft aan dat het woord van oudsher niet alleen om plagen ging, maar ook om een beetje om vernedering. Nou, voor radio kun je het zo mooi brengen. Het woord draagt zijn eigen intentie al in zich. Ik moet eerlijk toegeven trouwens, in een beetje research naar de betekenis van het woord kwam ik wel een paar hele leuke woorden tegen. Zoals bijvoorbeeld moeshappers, of modderkwabben, of muggenspuiters, kouvreters, eerappelkiemers, soepenbrijpselen, veldmuzen, theedoek, pannenkoek, stoetkont, kakkerlak, juut, woud, schoenmaker, kruidendier, gewichtjesknijper, dief in de zak.

Muziek van William Boyce. Dit is zijn vijfde symfonie. Gespeeld door The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Ja, je luistert naar NPO Klassiek. Dit was voor de dag. Zometeen de ochtend met Andrea van Pol. Zij heeft vandaag een hele interessante gast. Dat is namelijk Rem Korteweg. Die komt praten over de effecten van de Brexit. Want daar vieren we, quote-unquote, tussen aanhalingstekens, het 10-jarig jubileum van de beslissing dat gebeurde. We hadden het eerder vandaag al even over muziek die je echt raakt. En over hoe bepaalde muziek meteen bij je binnenkomt. Ik had zo'n moment afgelopen zaterdag, toen ik in de zaterdagmatinee in het concertgebouw naar het nieuwe vioolconcert van Johnny Greenwood luisterde. Atom. Maar ik had het ook een beetje bij dit stuk. Het is een cover van een bekend jazzliedje, Autumn Leaves. Gezongen door Ayu Arab. Ja, Arabische zangeres, Pakistanse zangeres. Ik hoop dat je het mooi vindt. Dit is NPO Klassiek. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Human neemt je mee naar het Dolfinarium. Want na langdurige negatieve berichtgeving over zeezoogdierenparken wereldwijd staat ook Harderwijk onder grote druk. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Kijk vanavond naar Medialogica over of het beeld van de gevangen dolfijn wel klopt. Human, radicaal menselijk.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen. Dat zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
2: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen en ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Veel sekswerkers voelen zich onder druk gezet door exploitanten.
3: Ik kan daarvoor denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. En dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui. Het wordt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Human neemt je mee naar het Dolfinarium. Want na langdurige negatieve berichtgeving over zeezoogdierenparken wereldwijd staat ook Harderwijk onder grote druk. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Kijk vanavond naar Medialogica over of het beeld van de gevangen dolfijn wel klopt. Human. Radicaal menselijk.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De ochtend met Andrea van Pol.
10: Asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vandaag langs de aarde. Op dat bericht sloeg ik gisteren aan. Niet zozeer die asteroïde, maar die vergelijking met dat basketbalveld. Duidelijk een Amerikaans bericht, want daar basketbalt iedereen. Hoe dat dan te vertalen? Korfbal? Moi. Volleybal? Of gewoon een gymzaal waar we ooit de trefbal speelden? Asteroïde ter grootte van een gymzaal. Dat lijkt me goed getroffen.

0: En we begonnen met Handel, een gigue uit de suite voor clavicymbal nummer 8, gespeeld door Keith Jarrett. Ja, een heel goedemorgen. Het is dinsdag 19 mei, een prachtige zonsopgang en nog steeds heel zonnig. Al belooft vandaag nog regenachtig te worden, maar ja, nu even nog genieten. En een mooie Pinksterdag. Pinksterdagen liggen in het verschiet. Welkom bij de ochtend, waar we de dag met je beginnen. Nieuws, mooie muziek, ontbijtgas, cryptogram en de kranten. Ze liggen hier voor me, hoor ze eens even ritselen. NRC die opent met een foto niet van de asteroïde, maar van een vliegtuig dat laag over een huis scheert. De overlast blijft, is de kop. In het regeringsvoorstel wordt de overlast zo berekend dat de bestaande omvang van Schiphol intact kan blijven, aldus het bericht. De Volkskrant heeft de uitbraak van ebola op de voorpagina. De komende dagen cruciaal bij het indammen ervan. En dat is niet makkelijk vanwege de enorme afstanden, slechte wegen en gewapende conflicten in Congo en Oeganda. En Trouw opent met de Marengo-zaak. Verbazing bij gerechtshof over advocaten Taghi. Nu, na meer dan een jaar dat Taghi geen advocaat had, zich twee strafrechtadvocaten zich beschikbaar hebben gesteld. Ze zullen wel ruim de tijd krijgen om zich in te lezen. Nou, dat zal wel moeten, denk ik. En hier hebben zich niet tot onze verbazing zich twee mensen gemeld. Technicus Erik Mulder en eindredacteur Marielle van Kilstonk, die vandaag de regie heeft. Goedemorgen,
1: Daniëlle. Present.
0: Fijn. Jij hebt rond 9:15 een mooie tip voor ons. Kan je daarvan een klein tipje van sluiten?
1: We gaan naar Zeeland. Ik heb twee hele mooie dingen in Zeeland.
0: Nu is het in Zeeland natuurlijk ook prachtig.
1: Ja, en dit Pinksterweekend denk ik helemaal. Ja,
0: nou, we willen foto's zien van onze luisteraars. Heel fijn dat je luistert. Tot 9:00 is dit de ochtend.

Dit vrolijke begin kwam van Henry Purcell uit The Mock Marriage. 'Twas Within a Furlong. Een arrangement, je hoorde Vincenzo Capezzuto, alt en Wolfgang Mutspiel, gitaar, samen met L'Arpeggiata, onder leiding van uiteraard Christina Ploehaar. Ja, en nu puzzelen geblazen. De opgave van vandaag is monumentaal wapen waar je de oorlog mee wint. Monumentaal wapen waar je de oorlog mee wint. Als je het al weet, stuur dan je oplossing. Het kan sowieso tot 9:15 naar ons toe. Via de NPO Luister-app mag dat, inspreken mag, je weet het. En mailen ook deochtend@kro-ncv.nl. En het boek dat je kunt winnen deze keer is Ik Vertrek, van de NPO Klassiek collega violiste Cécile Huyne. Een prachtig boek waarvan alles eigenlijk in staat. En volgens mij horen we haar nu, ja, we horen haar nu spelen. Ze heeft haar viool aan de wilgen gehangen. Maar voordat ze dat deed, heeft ze natuurlijk heel veel gedaan. En hier hoor je haar spelen met Marieke Hopman op accordeon. Salut d'amour van Edward Elgar.

0: Edward Elgar's Salut d'amour door Cécile Huyne en Marieke Hopman. Precies 7:15. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. Vandaag is Bas Bloem mijn ontbijtgast. Hoogleraar neurologie aan het Radboud UMC en gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Goedemorgen, Bas.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat valt je op in het nieuws?
1: Ja, een prachtig artikel in de Volkskrant. En dat beschrijft een wetenschappelijk onderzoek van het Amsterdam UMC. Die hebben onderzocht of het koppen bij amateurvoetballers leidt tot een verhoogd risico op hersenziekte. En dat wisten we al een beetje van eerder onderzoek. Uit bijvoorbeeld onderzoek bij Schotse profvoetballers bleek dat vooral veldspelers en niet keepers, met andere woorden spelers die veel koppen, ja, een hoger risico hadden op Alzheimer, maar ook op bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson.
0: Zo.
1: Alleen het was uit dat onderzoek nooit duidelijk of het nou koppen was of de hersenschuddingen die voetballers ook regelmatig hebben. En dit was echt een heel mooi uitgevoerd onderzoek,
0: ja,
1: bij amateurvoetballers in Nederland, waarbij ze mensen met een hersenschudding hadden uitgesloten en waarbij ze voorafgaand aan de voetbalwedstrijd bloed hadden afgenomen, meteen na de voetbalwedstrijd en ook 2 dagen later. Hmm. En ze keken daarbij naar zogenaamde biomarkers, als het ware vingerafdrukken in je bloed, die kijken naar tekenen van hersenschade. En toch wel een beetje tot mijn verrassing, waarbij ze mensen met een hersenschudding hadden uitgesloten en waarbij ze voorafgaand aan de voetbalwedstrijd bloed hadden afgenomen, meteen na de voetbalwedstrijd en ook 2 dagen later.
0: Hmm.
1: En ze keken daarbij naar zogenaamde biomarkers, als het ware vingerafdrukken in je bloed, die kijken naar tekenen van hersenschade. En toch wel een beetje tot mijn verrassing liet dat zien dat voetballers...

0: Zo.
1: En ja. Die effecten waren weliswaar verdwenen na 1 tot 2 dagen. Maar dat roept toch de discussie op of dat koppen ook bij amateurvoetballers nou wel zo gezond is.
0: Ja, ja, en het is onder amateurvoetballers, nou ja, die, zeg maar, die spelen 1 wedstrijd in de week en trainen 1 of 2 keer in de week. Maar profvoetballers, die spelen elke dag. Je zou denken dan, of die trainen, dat dat dan nog veel ernstiger is.
1: Zeker, en daar moeten we dus echt wel zorgen over maken. Nou, het roept ook de discussie op of je bijvoorbeeld kinderen moet laten koppen met voetballen. En dan raak je natuurlijk aan heilige huisjes, hè, want voetbal is natuurlijk volkssport nummer 1.
0: Ja.
1: Kom niet aan het koppen. En die discussie snap ik ook wel. En tegelijkertijd, we hebben maar 1 stel hersens.
0: Nou.
1: En laten we daar nou verschrikkelijk zuinig op zijn. En in ieder geval laat dit onderzoek zien dat koppen niet helemaal gratis komt.
0: Nee.
1: Of dit echt zich vertaalt in blijvend hersenletsel en het risico op hersenziekte, dat laat dit onderzoek niet zien.
0: Nee.
1: Laat in ieder geval zien dat koppen niet helemaal gratis komt.
0: Nee, nee. En die discussie zal nog wel doorgaan. En ja, en de WK komt eraan. Jij als neuroloog.
1: Ja, precies.
0: Ben je een beetje een voetbal, ga je het volgen?
1: Nou, ik ben zelf oud topsporter. Ik heb Eredivisie volleybal ooit gespeeld. Mijn oudste zoon Jochem Bloem is nu profvolleyballer. Ik ben een sportfan. Ik ga zeker kijken. En het is toch altijd weer leuk hoe zo'n WK voetbal de hele natie verenigt. En iedereen vol hoop gaat kijken om uiteindelijk in verbittering toch weer af te haken. En het is toch altijd weer geestig om te denken dat uiteindelijk maar 1 land echt blij is aan het einde van de rit. En al die andere landen zijn natuurlijk bitter teleurgesteld.
0: Ja, goed. Je hebt nog een ander bericht volgens mij eruit gehaald.
1: Ja, en daar zal ik kort over zijn. Dat is toch een heel mooi stuk, een opiniestuk van Gerrit Hiemstra. Die mensen natuurlijk kennen als de oude weerman van de NOS. Hij is ook echt een klimaatactivist. En hij gaat in op een recent rapport van de Verenigde Naties dat het met de broeikas broeigasemissie meevalt in die zin dat het allerergste doemscenario waarschijnlijk niet gehaald gaat worden. Dan zeggen mensen, oh ja, fantastisch, we zijn er. We hoeven geen aandacht meer te besteden aan het klimaat.
0: Mm-hmm.
1: Een beetje een technisch stuk, maar wat hij met name beschrijft is dat eigenlijk gaat dat klimaat om een keten waarbij die broeigasemissie eigenlijk maar de eerste stap in een keten is. En dat uiteindelijk in een optelsom van factoren, onder andere ook hoe die gassen weer worden geabsorbeerd door de aarde, bepaalt of er opwarming plaatsvindt. En in die keten gaat het wel degelijk mis. En een simpele metafoor is, de kraan staat niet vol open, maar als het putje ook een beetje dicht zit, gaat de badkuip wel degelijk overstromen.
0: Ja.
1: En ik vond het een mooi stuk. We moeten ons met ons allen gewoon enorm zorgen maken over het klimaat. En ik vond het een mooi stuk van Gerrit Hiemstra.
0: Ja, in de NRC. Dankjewel Bas Bloem. En ik wens je een mooie dag.
1: Ja, en een mooie week aan voetbal hoop ik.
0: Ja, ja, maar daarvoor spreken we elkaar vast. Ja, we zullen zien.
1: Zonder twijfel.
0: Ja, goed. Dankjewel.
1: Joep.

Dat was het Noors Kamerorkest, onder van Christian Lindberg. En zij speelden het intermezzo, het tweede deel, uit de kleine suite voor strijkorkest van Carl Nielsen. En van het noorden zakken we wat af naar de Spaanse landen. Isaac Albéniz, hij schreef Iberia en uit boek 1 hoor je Evocación. Het eerste deel, gespeeld door pianist Thomas Beyer.

0: Thomas Beyer speelde prachtig dit deel Evocation uit Iberia, boek 1 van Isaac Albéniz. 8:01, tijd voor het korte nieuwsoverzicht. Premier Jette gaat gemeenten helpen bij de opvang van asielzoekers. Dat zei hij in een spoedoverleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Het overleg volgde op felle protesten tegen de opvang in onder meer IJsselstein en Loosdrecht. In Loosdrecht is zelfs de route van de avondvierdaagse aangepast. Jette.
1: Ik zie dat er vanavond een avondvierdaagse voor een deel niet doorgaat, omdat hun school en ouders zich afvragen of dat kinderen daar op een veilige en verantwoorde manier aan kunnen deelnemen. Dan geloof ik niet dat iemand in Nederland dat bij ons land vindt passen. Dus laten we ook weer wat minder schreeuwen naar elkaar, wat meer luisteren naar elkaar en samen deze problematiek oplossen.
0: Jette wil gemeenten helpen met wat hij noemt maatwerk en een vliegend team met experts. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma, voorzitter van de VNG.
2: Ik heb gezegd dat ik steun wilde van dit kabinet en dat ze naar voren moesten stappen. En dat hebben ze vanavond gedaan.
0: Premier Jette beloofde ook dat hij een aantal Tweede Kamerleden aanspreekt op hun negatieve uitspraken over asielzoekers. President Trump heeft een nieuwe aanval op Iran, die gepland was voor vandaag, uitgesteld. Hij deed dat omdat een aantal landen in het Midden-Oosten denkt dat er nu snel een overeenkomst kan zijn.
3: I was asked by Saudi-Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
0: Maar als Iran in die overeenkomst niet afziet van kernwapens, volgt de aanval alsnog, zegt Trump. De Russische president Poetin gaat op bezoek bij zijn Chinese collega Xi. Gespreksonderwerpen genoeg, nog geen week nadat Trump weg is. Hoog op de agenda staat de oorlog in Oekraïne, die Poetin steeds meer geld en kopzorgen kost. BNR-correspondent Joost Bosman.
4: Of inderdaad Poetin spijt heeft van Oekraïne, dat denk ik wel. Anderzijds komt het voor China ook niet slecht uit, hè, die oorlog. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken heeft vorig jaar zelfs gezegd, zolang die oorlog in Oekraïne maar bezig is, zal Amerika en het Westen zich niet met ons bemoeien en kunnen wij onze gang gaan.
0: Vanuit Oekraïne komt het bericht dat er vannacht opnieuw Russische luchtaanvallen waren. Rusland zegt weer Oekraïnse drones te hebben onderschept. Cruiseschip De Hondius is terug in Nederland. In de Rotterdamse haven wordt het schoongemaakt en ontsmet. De bemanning, vooral afkomstig uit de Filipijnen, moet 6 weken in quarantaine. En dat gebeurt in hermetisch afgesloten deel van de haven in 23 witte huisjes. Burgemeester Carola Schouten op NPO 1.
5: Ze hebben wel ruimte om ook naar buiten te gaan. Ze krijgen elke dag eten. Dus we zullen dat zo goed mogelijk verzorgen als we kunnen.
0: Ja, 3 opvarenden van de Hondius zijn overleden aan het hantavirus. 2 opvarenden liggen nog in het ziekenhuis. En voor weer in verkeer staat hier naast me Jeroen Dirks. Jeroen, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen Andrea. Nou, het begon nog zonnig vanochtend, maar inmiddels begint het bewolkt te raken en wordt het druilerig vandaag. Bij matige wind uit zuid- of zuidwestelijke richting wordt het 15 graden. Staat 200 kilometer file op dit moment. De langste staat op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Hardingsveld, Giessendam, daar staat hij voor. En je bent een half uur langer onderweg, komt door een ongeluk. En tussen Zevenaar en Doetinchem rijden geen treinen door een seinstoring.
7: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Uit het Gloria van Antonio Vivaldi hoorde je Et in Terra Pax. En daarvoor het openingskoor, Gloria in Excelsis Deo. Gezongen door de English Baroque Soloist en het Monteverdi Choir. Onder leiding van John Elliot Gardiner. En van Vivaldi toch in, best wel een grote stap. Maar misschien ook niet. Dat kan allemaal bij de ochtend naar Spencer Williams. Basin Street Blues heet dat stuk. Vernoemd naar een straat in New Orleans. Toentertijd de rosse buurt van de stad met talloze jazzcafés. Wereldberoemd geworden door Louis Armstrong, maar ook in deze meer klassieke versie prachtig.

0: Bass in Street Blues van Spencer Williams, een Italiaans duo gespeeld. Gianluigi Trovesi, altklarinet. Ik zag dat hij 82 was. En Gianni Coscia op accordeon, die is 95. Nou, die muziek houdt je jong. En we gaan naar het krantenoverzicht. Dat werd gemaakt door Jaap Frieso en dat lees ik met Jeroen.
1: Wordt de geluidsoverlast rond Schiphol echt minder, vraagt NRC zich af vandaag. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over een nieuw luchthavenverkeersbesluit. En Schiphol zou daardoor minder last moeten krijgen van juridische procedures. En het moet omwonenden meer bescherming bieden.
0: Maar die zijn daar volgens de NRC helemaal niet gerust op. Het is twijfelachtig of de geluidsoverlast echt gaat afnemen. De krant concludeert dan ook dat het nieuwe luchthavensverkeersbesluit zeer waarschijnlijk niet tot minder rechtszaken gaat leiden.
1: De Telegraaf sprak meerdere deskundigen over het risico op een nieuwe pandemie. Over het Hanta-virus hoeven we ons volgens hen niet al te druk te maken. De meeste zorgen zijn er nu over de vogelgriep, omdat dat virus zich anders gedraagt dan voorheen.
0: Hoogleraar virologie Marion Koopmans is ervan overtuigd dat we nog een keer een pandemie gaan meemaken. De vraag is volgens haar alleen waar en wanneer. Hopelijk niet te snel, want volgens Koopmans zijn we er op korte termijn niet klaar voor. Dan zouden we weer kampen met dezelfde problemen als tijdens COVID, aldus de viroloog.
1: Snelwegen worden gebruikt als dumpplek voor zwerfvuil. Het AD ging op pad met de opruimers en constateert dat het vooral een zootje is bij de op- en afritten van snelwegen en trouwens ook op parkeerplaatsen. Er wordt naast veel plastic en flessen met urine ook huisraad en klusafval aangetroffen. Ze komen met een aanhanger hun troep lozen hier op de verzorgingsplaats, zegt een van de opruimers.
0: Bestuurders vertonen dit gedrag vooral op plekken waar ze zich anoniem wanen en waar er toch al afval ligt. Want vuil trekt immers vuil aan. Rijkswaterstaat spreekt van een hardnekkig te bestrijden probleem. Daders moeten op heterdaad worden betrapt. Maar ja, dat gebeurt zelden.
1: We kennen hem natuurlijk vooral van de namen van scholen en straten. Maar wie was nou eigenlijk Guillaume Groen van Prinsterer? Nou, de protestant was advocaat, historicus en een van de belangrijkste politici van de 19e eeuw en wordt gezien als grondlegger van de christelijke politiek. Trouw zoomt in op de 150ste sterfdag en de 5 belangrijkste lessen van Groen van Prinsterer.
0: Nou, hier komen ze. 1. Privilege schept plicht. Schuw de polemiek niet. Een goede christen beoefent naastenliefde. Let op voor oogkleppen en ook na je dood kun je dingen bereiken. Vanavond om 11:05 is op NPO 2 en KRO-NCRW documentaire te zien over Groen van Prinsterer met als titel Een orthodox activist.
1: En dirigent Herbert Blomstedt werd afgelopen weekend onwel tijdens een concert. Maar hij maakte het wel af. De Volkskrant schrijft over de 98-jarige Zweed die bij het San Francisco Symphony Orchestra de 9e symfonie van Mahler dirigeerde. Hij was voor het concert al eventjes in het ziekenhuis, maar wilde toch op de bok staan of eigenlijk zitten in zijn geval.
0: Ja, het duurde 5 minuten voordat 4 mannen Herbert Blomstedt hadden geholpen op een pianokruk plaats te nemen. En halverwege het derde deel zakte de dirigent steeds verder in elkaar. De muzici stopten, maar Blomstedt riep met ferme stem het nummer van een maat en het stuk werd hervat. Volgens de krant leidde een herboren Blomstedt het orkest naar een sereen slot. Ja, wat een verhaal. 98. Geweldig. Nou, we gaan naar Herbert Blomstedt, althans. Hij staat op de bok. Niet met de California, maar met het Gewandhausorkest Leipzig. Je hoort hem Beethoven dirigeren.

0: geweldige Herbert Blomstedt, 98. Hij wordt 11 juli 99. Hier stond hij op de bok bij het Gewandhaus Orkester Leipzig. En ze speelde deel 3 uit symfonie nummer 1. Ik ga naar het cryptogram, want dat gaat niet makkelijk, Marielle.
1: Nee joh, het is heel erg moeilijk.
0: De opgave is monumentaal wapen waar je de oorlog mee wint. Monumentaal wapen waar je de oorlog mee wint. Kan je een paar fouten erin?
1: Ja. Vredespaleis is niet goed. Nee. Kanon. Blazoen is ook niet goed. Nee. Doom, ik weet niet hoe je dat precies uitspreekt. Kasteel is ook niet goed. Nee. Ik kan wel een kleine... Het is echt een echte cryptische omschrijving. Dat schrijven ook een paar luisteraars.
0: Een hele goede tip.
1: Denk aan architectuur. Denk aan vechten.
0: Maar geef je nou niet te veel prijs?
1: Nou, we gaan het zien.
0: We gaan het zien. Tot zo, na het nieuws van 9 uur. En tot na het nieuws van 8 uur, pardon. En tot dat nieuws hoor je muziek van... hoe heet die ook alweer? Ja, Jean-Marie Leclerc.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Schip.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het aflevering.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draag deze aan. En jij vindt het leuk en ik vind het moi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
6: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
5: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: De drie bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar de nieuwe aflevering van De Klas van 26 vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
10: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere betrokken organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
1: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in, als ook het Europese Migratiepact in werking treedt. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
3: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
1: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zo is het idee. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport van de Commissariaat van de Media. Makelaars zijn lang niet altijd transparant over hoe er geboden is op een huis. Het biedlogboek, waar alle biedingen in komen te staan, wordt in veel gevallen niet gedeeld, merkt vereniging Eigen Huis.
4: Heel vaak krijgen consumenten te horen, nou, daar doe ik niet aan mee, of het is er niet, of de mogelijkheid wordt gauw online verwijderd om dat aan te kunnen vragen. Dus er zijn nogal wat problemen.
1: Mensen die het achteraf wel te zien kregen, merkten soms dat de makelaar had gelogen. Ze zeiden bijvoorbeeld dat er een hoger bod was uitgebracht, terwijl dat niet zo was. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. En ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Wandel met Cavefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?
6: De 3 bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar de nieuwe aflevering van De Klas van 26 vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
5: De Stoet. Kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?
7: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
8: Het is nu bijna 10 jaar geleden dat referendum kwam in de UK. En de vraag was aan de Burgers, should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union? Nou, we weten allemaal de uitslag, een krappe meerderheid. Er ontstond heel veel discussie, die is eigenlijk nog steeds niet verstomd. Hebben we er nou voordeel bij of niet? Misschien een minister of silly talks?

Van de Brit Benjamin Britten hoorde je Variations on a Theme of Frank Bridge, de romans daarvan, door de BBC Symphony Orchestra onder leiding van Andrew Davis. Ja, goedemorgen, welkom terug bij de ochtend. Het is dinsdag 19 mei. Wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? Nou, de Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen met elkaar over handelsafspraken. De VS dreigt weer met hoge heffingen op Europese producten zoals auto's en medicijnen. En de International Booker Prize wordt uitgereikt. Dat is de prijs voor het beste fictieboek dat vertaald is naar het Engels. En ook in Engeland verkocht wordt. 6 boeken maken kans op die prijs. En nog altijd, we blijven in de UK. Nog altijd drukt de Brexit een stempel op de Britse politiek. Het Verenigd Koninkrijk expert Rem Korteweg. Die schreef er een boek over. Take Back Control. En ik spreek hem om 8:15. En we hebben natuurlijk heel veel mooie muziek. Dus blijf luisteren. Tot 9:00 is dit de ochtend.

Dixit Dominus, koor met twee sopranen, de Torrente in Via Bibet van Georg Friedrich Händel. Schitterend gezongen door Deborah Cachet, sopraan, en Rachel Redmond. Met het Vlaams Radiokoor en Il Gardellino onder leiding van Bart van Rijn.

0: Heel Brits blok, dit stukje van de ochtend. Je hoorde van Henry Purcell uit zijn Abdelazar. Het vijfde deel Hornpipe, gespeeld door violiste Bjarte Eijk. En hij leidde ook de barokke solistin. Dus niet voor niks, want we gaan naar de UK. Het is namelijk politieke chaos in Londen. Partijgenoten zagen aan de stoelpoten van premier Keir Starmer. Zijn Labour-partij verloor fors bij de lokale verkiezingen onlangs, waar juist de partij van Mr. Brexit, Nigel Farage, goede zaken deed. Hè? Reform UK. En zo drukt het Britse vertrek uit de Europese Unie nog steeds een flinke stempel op de Britse politiek. Bijna 10 jaar na het referendum en 6 jaar na de echte Brexit. Verenigd Koninkrijk-expert Rem Korteweg van Klingendaal schreef er een boek over, Take Back Control. En het verschijnt vandaag. Goedemorgen, Rem.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is wat jou betreft het verband tussen dat referendum, ja, toch al 10 jaar geleden, en de situatie nu voor Starmer?
1: Nou ja, wat we zien is dat Brexit was of is een moderne tragedie die zich nog steeds aan het ontrafelen is in het Verenigd Koninkrijk. En dat die zoektocht naar controle en houvast te midden van globalisering, die in het Verenigd Koninkrijk geleid heeft tot het vertrek uit de Europese Unie, dat die nog steeds schokgolven creëert in de Britse politiek. Ja. En wat we nu zien met Keir Starmer is dat eigenlijk de Brexit nog steeds niet verwerkt is, niet afgerond. Een van de problemen waar Starmer tegenaan loopt is dat hij niet durft of niet kan een verandering kan doorvoeren met betrekking tot de relatie met de Europese Unie. En dat speelt hem nog steeds enorm parten.
0: Ja, en even terug naar toen dat referendum. Wat mij is bijgebleven, dat het heel erg ging om dat sentiment eigenlijk. Wat natuurlijk Trump ook doet, hè? Make America Great Again. En dat nu toch wel veel minder mensen tevreden zijn eigenlijk over die stap. Want jij schrijft in je boek, de Britten zijn erin gerommeld. Hoe zie je dat?
1: Ja. Nou ja, het begon 10 jaar geleden, of eigenlijk 13 jaar geleden, met een partijpolitiek probleem van de toenmalige Britse premier David Cameron. En die zag dat er aan de rechterflank van zijn eigen conservatieve partij, dat er het euroskepsis aan het toenemen was.
0: Ja.
1: En toen dacht hij van, nou, laat ik een referendum uitschrijven. En dan, zoals hij dat toen formuleerde, voor eens in een generatie ga ik het Europese probleem oplossen. En dat was een enorme denkfout. Omdat als er één consistente factor is in de Britse geschiedenis, dan hebben we het over de afgelopen 1000 jaar, dat de positie van het Verenigd Koninkrijk die ontwikkelt zich in relatie tot Europa.
0: Ja.
1: Europatie ga ik het Europese probleem oplossen. En dat was een enorme denkfout. Omdat als er één consistente factor is in de Britse geschiedenis, dan hebben we het over de afgelopen 1000 jaar, dat de positie van het Verenigd Koninkrijk die ontwikkelt zich in relatie tot Europa.
0: Ja.
1: Europa en het Verenigd Koninkrijk die zijn innig met elkaar.

0: die daarna gezet zijn toen het uitslag van het referendum daar was. De denkfouten met betrekking tot hoe de Europese Unie functioneert. De gebrekkige voorbereiding. Het denken dat de Britten veel te bepalen hebben in Europa. Dus dat andere Europese landen zaten te wachten om de Britten een goede, uitzonderlijke deal te geven. Dat waren allemaal misstappen die geleid hebben tot wat we nu zien. En dat is toch een hele harde Brexit, waar de relatie toch wel een stuk moeilijker is.
1: Ja, ja. Take back control heet het. Waar slaat dat op?
0: Nou, take back control was de slogan van de Leave-campagne 10 jaar geleden.
1: Ja.
0: Dus die ging met die 3 woorden, gingen ze de boer op om de Britten ervan te overtuigen dat een stap uit de Europese Unie, dat controle terug zou geven. Controle aan de Britten over hun eigen geld, over hun eigen wetten, over hun eigen grenzen.
1: Migratie.
0: En over migratie precies, wat heel erg nadrukkelijk toen speelde. En wat we eigenlijk zien, en vandaar dat mijn titel, daar staat dat is Take Back Control met een vraagteken daarachter.
1: Ja.
0: Dat eigenlijk van die controle niet zo heel veel is overgebleven. Er is weliswaar op papier controle over de grenzen, maar migratie is nog steeds een groot probleem.
1: Ja.
0: De economie die heeft enorme klappen te verwerken gehad, omdat de Britten uiteindelijk hun relatie met hun allerbelangrijkste markt op het spel zetten. Meer dan de helft of bijna de helft van de Britse export gaat naar de Europese Unie. En die werd juist moeilijker en kostbaarder door de Brexit. En juist ook op het gebied van regels en wetten volgen de Britten juist, terwijl ze er nu niks meer over te zeggen hebben. Dus ja, take back control. Op alle vlakken heeft die slogan niet geleverd wat men 10 jaar geleden voorgehouden werd.
1: Nee. Nee, even terug naar Nederland. Er zijn natuurlijk ook altijd Nederlandse politici die de controle terug willen en eigenlijk anti-Europa zijn. Is dit boek ook, is sowieso Brexit een waarschuwing voor Den Haag?
0: Nou, vind ik wel. Ik vind dat we de afgelopen jaren te vaak naar de Britten hebben gekeken als van, nou, dat zijn een beetje die rare mensen aan de andere kant van de Noordzee die ons niks te vertellen hebben. Maar Brexit is juist een case study van hoe het fout kan gaan.
1: Ja.
0: De kwetsbaarheden die er in onze moderne maatschappij zitten. Want die zoektocht naar controle en houvast te midden van een weerbarstige geopolitiek en globalisering, die is niet uniek Brits. Die voelen wij ook in onze maatschappij en ook in andere Europese landen.
1: Ja.
0: En de Britten die vertaalden dat naar een vertrek uit de Europese Unie. Maar dat vertrek uit de Unie die loste de problemen niet op. Die creëerde juist nieuwe. En het ontketende een periode van enorme politieke onrust en economische onzekerheid. En dat is een les, dat is een waarschuwing voor politici in Nederland, maar ook in andere Europese landen, van ja, koester nou datgene wat we hebben en ga daar niet te rigoureus of te makkelijk mee om.
1: Nee, dankjewel. Heel mooi en goed verteld. Rem Korteweg, Verenigd Koninkrijk expert van Instituut Klingendaal. En jouw boek heet Take Back Control? En dat verschijnt vandaag. Nogmaals bedankt.
0: Dank u.

Van Edward Elgar hoorde je uit zijn celloconcert het derde deel, het Adagio, gespeeld door Johannes Moser, de cellist, samen met orchestre La Suisse Romande, onder leiding van Andrew Manzi. Laatste kans voor het cryptogram. Hij is niet makkelijk. Monumentaal wapen waar je de oorlog mee wint. Monumentaal wapen waar je de oorlog mee wint. Je hebt nog een kwartier en het paard van Troje is het ook niet.

0: Het Bush Trio speelde het eerste deel uit het eerste... Nee, het derde deel, pardon, uit het eerste pianotrio van Ludwig van Beethoven. 8:55, tijd voor het nieuwsoverzicht. Spoedoverleg in Den Haag gisteravond na weken van vaak gewelddadige protesten tegen de opvang van asielzoekers. Het spoedoverleg met onder andere premier Jette was aangevraagd door Sharon Dijksma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
1: We zien ook dat daar waar we gewoon de wet uitvoeren, soms door kleine groepen mensen die heel gewelddadig zijn, ook actief wordt geprobeerd om als het ware beleid te laten terugdraaien. En daar moet natuurlijk een norm gesteld worden en daar hebben we het onder andere over gehad.
0: Premier Jette bevestigde dat.
2: Mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken. Dat die zullen worden opgespoord en dat die zullen worden gestraft omdat we dit niet accepteren. Omdat ze daarmee het lokale bestuur en de lokale democratie in de weg zitten.
0: Jette zei ook dat hij gemeenten gaat steunen bij de opvang van asielzoekers, onder andere met een vliegend team van experts. Het biedlogboek is bedoeld om de gekte op de huizenmarkt een beetje aan banden te leggen. Maar het werkt niet, zegt Cindy Kramer van de vereniging Eigen Huis. In het biedlogboek wordt bijgehouden wie een bod doet op een huis, hoe hoog dat is en wie een tegenbod doet. Kramer...
3: De koper en de verkoper krijgt dat te zien. En daar zit nou juist het probleem. Want we zien dat maar in 1/3 van de gevallen dat biedlogboek ook echt wordt verstrekt. Heel vaak krijgen consumenten te horen, nou, daar doe ik niet aan mee. Of het is er niet. Of de woning die wordt gauw, de mogelijkheid wordt gauw online verwijderd om dat aan te kunnen vragen. Dus er zijn nogal wat problemen.
0: Eigen Huis eist nu dat er een verplichting komt om het biedlogboek beschikbaar te stellen, zegt Kramer bij de NOS. Een doodlopende weg in Alblasserdam verandert voor de bewoners langzaam in een spookstraat. De gemeente wilde er een parkeerplek bouwen voor de molens van Kinderdijk en kocht 7 jaar geleden de helft van de woningen op. Die bewoners zijn weg, hun woningen dichtgespijkerd, de andere bewoners bleven achter.
4: Omdat het, het is ook mijn levenswerk, verdorie. Het is niet normaal, hoor, dit.
5: Zoals een van mijn kinderen het zei, het lijkt wel een ghetto.
6: Een ghetto? Misschien is dat het woord, ik weet het niet.
0: Wat er nu met de overgebleven bewoners in Alblasserdam gebeurt is onduidelijk, meldt SBS6. De parkeerplaats voor Kinderdijk is een stuk verderop gebouwd. En voor weer een verkeer staat hij weer naast me, Jeroen.
7: Ja, grijs en druilerig vandaag. Hoewel er nog een klein beetje een zon erheen komt op dit moment in Hilversum. Maar goed, de rest van de dag verloopt regenachtig. Bij een zwak tot matige wind uit het zuidwesten wordt het 12 tot 16 graden. Dan de files. Nou, het valt mee voor een dinsdagochtend. 200 kilometer aan file. A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat er wel eentje waar je veel tijd aan kwijt bent. Hij staat voor het knooppunt Everdingen. Je bent ruim een half uur langer onderweg. En dat komt omdat er daar een gat in de weg zit.
8: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Dat was het Orchestre National de France, onder leiding van Georges Prêtre. En zij speelde de orkestversie van de beroemde Pavane pour une infante défunte van Maurice Ravel. Dit was heel ingetogen. Maar ja, we gaan zeker naar de Pinksteren richting de zomer toe. Dus hup, die zomer.

0: Terecht applaus voor deze uitvoering. Je hoorde het derde deel uit De Zomer van Vivaldi. Janine Jansen viool en het Amsterdam Sinfoniette onder leiding van Candida Thompson. Ja, kunnen er geen genoeg van krijgen, Marielle. Want Amsterdam Sinfonietta, dat heeft te maken met jouw tip.
1: Ja, dat was wel een hele mooie mix van vormgeving en Amsterdam Sinfonietta.
0: Goed, hè, ja.
1: Amsterdam Sinfonietta, ja. Ik heb eigenlijk een tip voor komend weekend. Het wordt heel erg mooi weer. Het is het Pinksterweekend en ik stel
0: echt
1: voor...
0: een mooie Pinksterdag, ja.
1: Ja, precies. Ik stel voor dat mensen massaal naar Zeeland gaan, omdat daar twee hele leuke festivals zijn.
0: Let op de files,
1: ja. Ja, precies. In Zeeland heeft Amsterdam Sinfonietta zijn eigen festival. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Dat vindt plaats in Veren, in die hele mooie grote kerk daar. Mooi. En in Middelburg. Ze hebben 3 concerten en ze hebben een route. En volgens mij is het geweldig om hun daar te horen spelen. Allerlei soorten concerten hebben ze. Maar mocht je het ook leuk vinden om de Westerschelde over te steken, dan heb ik nog een geheim tip voor je. Want daar ligt een heel klein plaatsje. En dat heet Groede. Ik ben er wel eens geweest. Heel klein, intiem plaatsje rondom een marktpleintje. En daar is het Hoogtijfestival. En dat is een heel leuk tweedaags festival. Het wordt georganiseerd door Katelijne Maat. En zij is pianist en zij komt uit Groede. Dus het is haar grote liefde. En zij heeft daar 2 dagen lang de hele dag allerlei soorten activiteiten. Het leuke vind ik dat het ook heel erg lokaal is. Dus Zeeuws-Vlaanderen, daar hoor je niet zo vaak wat over. Maar ze hebben een Zeeuws-Vlaams kamerkoor. Ze hebben jong talent van de muziekschool van Knokke in België.
0: Dus het is klassieke muziek in principe.
1: Klassieke muziek, maar ze doen ook... Ja, er is ook tango en dat soort dingen. Maar het leuke is dat het een mix van amateurs en van professionals. Want het Matangi speelt er. En het Astori Amsterdam. Dus ja, je kan daar de hele dag heerlijk allerlei soorten dingen doen.
0: Hup naar Zeeland.
1: Ja, zeker. Astori Amsterdam... Dat gaan we nu horen.

0: er wordt al in de app gereageerd. Wat is het mooi. En nu kunnen we de tekst verstaan. Je hoorde Alfonsina en de Zee. Dat is de Nederlandstalige arrangement van Alfonsina y El Mar. Van Ariel Ramirez door het Astoria Amsterdam. En degene die zong was Sterrenkonijn. Verder Vincent van Amsterdam op accordeon. Wiesje Nuiver viool. James Wazy op contrabas natuurlijk. En dat Astoria speelt dus op het Hoogtijfestival in Groede. Maar nu... Het cryptogram, dat was wel een flinke kluif. Monumentaal wapen waar je de oorlog mee wint. Nou, we hebben al allemaal foute oplossingen genoemd. De strijdbel kwam er nog bij. Een waterlinie, Waterloo, victorieteken, doom, kasteel. Nou, allemaal niet goed, maar natuurlijk ook wel wat goede oplossingen. Waaronder onze Henry Pols, die altijd heel trouw instuurt. En hij schrijft, goedemorgen Andrea. Ik kom trouwens uit Oudeaske, Friesland. Een triomfboog, zoals de boog van Constantijn in Rome... De Brandenburger Tor in Berlijn of de Arc de Triomphe in Parijs zijn monumenten. Ze zijn opgericht als zegenboog om een overwinning te eren. Het woord boog kan ook staan voor een wapen, zoals in handboog of kruisboog. Daarom in oplossing triomfboog. Dag Andrea, Henry. Ja, hoe beter kan je het gewoon niet uitleggen. Jij krijgt dat boek Ik Vertrek van Cecile Huinen. Ja, Ab Nieuwdorp staat al naast me. Die staat al helemaal te knikken. Je bent mooie oplossingen, hè?
1: Heel mooi, heel mooi. Ik zag het ook helemaal voor me, zo'n Arc de Triomphe.
0: Ja, prachtig. Had je hem geraden?
1: Nee, ik stond nog in de lift, hoor.
0: Ja, dus ik zat vast in de lift. Een beetje paniek?
1: Lichte paniek, ja. Maar het was wel gezellig. Ik was niet alleen.
0: Oh, dat is... Belangrijk. Maar nu is het ook gezellig, want je staat naast me. Wat ga je voor gezelligs doen deze uur?
1: Onder andere muziek die volgende week in het Concertgebouw gaat klinken. Dat is de Focus Symfonie. Die gaat op tweede Pinksterdag klinken. En dat is muziek geïnspireerd, klassieke muziek, door de popgroep, de legendarische popgroep Focus. Met daarin Thijs van Leer.
0: Thijs van Leer, Jan Akkerman. Ja, jeugdsentiment, zeg.
1: Dus, dat straks ook.
0: Focus op de klassieken vandaag. En tot het nieuws van 9 uur hoor je muziek van Erik Vaarsel Morel. Dus we gaan er met een toch een Spaans tintje uit. Heel veel plezier vandaag en morgen ben ik er weer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper. Maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. En in Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar. Maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren, alleen in Ter Apel dus.
1: Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het virus en 300 vermoedelijke besmettingen. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. 6 anderen die mogelijk zijn besmet zijn ook opgenomen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
3: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. Het weer nog in het noorden en noordoosten, eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
5: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
9: De 3 bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar de nieuwe aflevering van De Klas van 26 vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
8: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Een heel goedemorgen, hartelijk welkom. Ik begin met trompetgeschal en het klinkt in het Elfenbos, want daar verblijft The Fairy Queen, muziek van Henry Purcell.

trompetiste Alison Balsam en The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock opende deze klassieke. Ja, met vanochtend aandacht voor dat bijzondere werk dat volgende week gaat klinken, tweede Pinksterdag in het Concertgebouw Amsterdam. De Focus Symfonie, gebaseerd op de muziek van die iconische popgroep Focus, met onder andere Jan Akkerman en Thijs van Leer in die groep. Kom ik later op terug vanochtend. Straks muziek van Frederick Delius en Thomas Tallis, maar eerst Johann Sebastian Bach met aan het klavier David Vreen, en van achter dat klavier dirigeert hij ook de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.

Het klavierconcert in A groot van Johann Sebastian Bach. David Vree, piano, solist, jawel, en ook dirigent. Hij dirigeerde de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Straks muziek van Delius, maar eerst muziek van de andere Engelsman Thomas Tallis.

prelude tot Ermelin van Frederick Didius Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Norman Delmar. En daarvoor de Tennis Scholars onder leiding van Peter Phillips in muziek van Thomas Tennis. If You Love Me.

0: Kettingreactie.
1: Ja, en daarin kun je met muziek reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. Gisteren ging het om de aria When I'm Laid in Earth uit Dido and Aeneas van Henry Purcell.

Stem van Eden Manahan Thomas, gisteren in When I'm Laid in Earth. Ja, en daar is ze op gereageerd. Onder andere door Gerard Hogenbos. Hij schrijft gisteren bij When I'm Laid in Earth uit Dido en Aeneas van Purcell moest ik onmiddellijk denken aan mijn vader. Ik was een jaar of 10. Ik was alleen thuis. Mijn vader was in de keuken. Dacht dat er niemand anders thuis was. Ik sloop de keuken in en ik zag iets wat ik nog nooit had gezien. Mijn vader zat namelijk te huilen. Tranen op zijn wangen terwijl hij naar de muziek op de radio luisterde. Ik begreep later pas dat het Kathleen Ferrier was met What is Life, de aria van Orpheus uit Orfeo et Euridice van Gluck. Een man die zijn geliefde heeft verloren en niet begrijpt waarvoor hij nog leeft. Ik vroeg dus, papa, waarom huil je? Hij keek me aan, niet verlegen, niet verontschuldigend, en zei gewoon, oh, dit is zo mooi, jongen, daarom. Dat was alles. Maar ik ben hem er mijn hele leven dankbaar voor. Want op dat moment leerde hij mij, zonder het te weten, aan die keukentafel daar in Kampen. Dat mannen hun ontroering mogen laten zien. Dat het geen zwakte is. Dat het juist betekent dat je echt luistert. Dus graag de stem van Kathleen Ferrier. En daarbij mijn eigen gedachten opgedragen aan mijn vader.

Favaro, Senzo Eridice, maar dan in het Engels gezongen, ja, zoals alleen Kathleen Ferrier dat kon. What is life without thee? Muziek van Christoph Willibald Gluck, Kathleen Ferrier dus, en het London Symphony Orchestra onder leiding van Malcolm Sargent. Dat is een hele oude, ja, want Kathleen Ferrier overleed in 1953, maakte niettemin heel veel indruk, zo ook dus op de vader van Gerard Hogebos uit Kampen, zijn inzending vandaag in de kettingreactie. En die stem die is ook in zijn leven met hem meegereisd, met die mooie herinnering. Mannen mogen huilen, om het even heel kort samen te vatten. Ja, en waar moeten we morgen volgens jou naartoe als reactie op de muziek van Gluck, gezongen door Kathleen Ferrier? Laat het me weten via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: hoofdlengte voorsprong. Dat is heel belangrijk in de paardenraces, zeker als je er geld op hebt gezet. Por una cabeza, tango van Carlos Gardel, gespeeld onder andere door Nicola Benedetti, viool. En op de accordeon Xenia Sidorova. En die speelde een aantal edities geleden ook op het Prinsengrachtconcert. Inmiddels zijn de nieuwe gisteren voorgesteld. Fantastische grote namen komen in augustus voor het Prinsengrachtconcert naar Amsterdam. Zullen op de Prinsengracht spelen live Uwe Ansnes, Sol Gabetta en Maria Warenberg. Nog even vermelden, is toch leuk.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

deel uit de Schotse symfonie. Symfonie nummer 3 van Felix Mendelssohn, gespeeld door het Schots Kamerorkest ook, onder leiding van Maxim Emelianichev. De muziek van het NPO Klassiek Album van de Week. Daarop het Busch Trio, dat fantastische pianotrio. In muziek van Ludwig van Beethoven, zoals dit heel zangerige trio zat. Dus een klaviertrio deel van Ludwig van Beethoven. Met als aanduiding Werke ohne Opus Zahl 39. Dus dat is altijd weer zo leuk. Ze hebben geen opusnummer, maar zijn er weer gecatalogiseerd buiten de opusnummers om. Dus hebben ze toch een nummer. Enfin, hierbij de muziek.

mooi. Dit piano trio zatst van Ludwig van Beethoven. Gespeeld door het Busch Trio en meer van het moois op het NPO Klassiek. Album van de week te vinden op nporklassiek.nl. Ja, zometeen aandacht voor een bijzonder concert. Volgende week tweede Pinksterdag in de grote zaal van het Concertgebouw Amsterdam. Gepresenteerd door mijn, mag ik af en toe wel zeggen, toch? Collega Dominic Zeldes van Maestro. Kom ik straks op terug. Heel bijzondere muziek gaat dan klinken. Muziek van Beethoven sowieso, zo meteen. Maar eerst van Joseph Haydn. De finale uit symfonie nummer 85.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: De 3 bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar de nieuwe aflevering van De Klas van 26 vanavond om 5:30 bij de EO op NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de TBS dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die, zonder toestemming van de familie, overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts 1/3 van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper. Maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat, betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. Het weer. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het 3e pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
7: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
8: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

begin van de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven, gespeeld door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Simon Rattle. Iconisch begin, ja, die vijfde van Beethoven. En iconisch is ook zeker wat er volgende week op tweede Pinksterdag te gebeuren staat. 25 mei aanstaande, dan in het Concertgebouw Amsterdam. Iets wat nog nooit eerder is gedaan, namelijk de Nederlandse première van de Focus Symphony. Muziek van de popgroep Focus, voor het eerst in zijn geheel omgezet naar een volledige symfonische partituur voor 70 muzici. De popgroep Focus, ja, wie is er niet groot mee geworden? Amsterdam, 1969 tot 1975. Thijs van Leer natuurlijk, een van de namen van Focus. Toetsenist, fluitist, klassicus, jodeler, klassiek geschoold aan het Conservatorium van Amsterdam. Jan Akkerman, gitarist, in 1973 door het Britse Melody Maker uitgeroepen tot de beste gitarist ter wereld. En samen met nog andere leden maakten ze Hocus Pocus, live gespeeld destijds in het Amerikaanse tv-programma Midnight Special 1973. En de wereld stond stil. Laten we even teruggaan naar die tijd. Even luisteren.

Ja, de stem van Thijs van Leer, die niet alleen prachtig op de dwarsfluit, maar op het Hammond orgel, maar ook moeiteloos meerdere octaven kon jodelen. Iconisch moment. Ja, ze maakte ook Sylvia puur instrumentaal, dat woorden alleen maar in de weg zouden staan, en het Hamburger Concerto met klassieke muziekinvloeden als fundament. Focus was altijd al symfonie, en volgende week wordt dat eindelijk officieel, want dan speelt het Antwerp Philharmonic Orchestra 70 man sterke onder leiding van dirigent Alexandra Arietje die Focus symfonie. Resultaat van de samenwerking tussen uitvoerend producent Rob van Weelde, die ook aan de basis staat van het concept, het idee en het muzikaal ontwerp, en arrangeur en producer Roeland Jacobs, de man die ook verantwoordelijk was voor de symfonieën zoals de Seven Symphonies, gebaseerd op de Beach Boys, en Another Symphonies, gebaseerd op de Beatles. Ja, en die Beatles en de Beach Boys die zijn dan ook te horen volgende week in de eerste helft van het concert, voor de pauze dus, en daarna de première van de Focus Symfonie. Presentator van de avond is Dominic Seldes, ja, aanvoerder onder andere van de contrabassen in het Koninklijk Concertgebouworkest, jurylid bij Maestro, en ja, dan kom je wel heel dichtbij als je er bent, want hij zal er ook zijn, Thijs van Leer. Dominic spreekt voorafgaand aan de Focus Symfonie op het podium van het Concertgebouw met Thijs van Leer zelf. En het mooie is ook, een deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum. Het komt allemaal bij elkaar, en na mijn inleiding nu alvast even een voorproefje. We gaan luisteren naar het begin van die Focus Symfonie, zoals die volgende week echt zal klinken.

0: José via de NPO Luister-app verzucht. Wat een heerlijke muziek. Ja, dit was denk ik de radiopremière. Want pas na volgende week, als de hele Focus Symfonie heeft geklonken, volgende week tweede Pinksterdag in het Concertgebouw, dan kan ik hem helemaal laten horen op de radio. Ga ik ook zeker doen. Muziek dus geïnspireerd, gebaseerd op de hits van de popgroep Focus met frontmannen Jan Akkerman en Thijs van Leer. Ja, en Thijs van Leer die zal er ook aanwezig zijn, hè? Volgende week, tweede Pinksterdag dus. En hij zal geïnterviewd worden door Dominic Zelders, voorafgaand aan de Nederlandse première van dit werk, de Focus Symfonie. Prachtige samenwerking tussen arrangeur en producer Roeland Jacobs en Rob van Weelde, die aan de basis stond van dit concept. Uitvoerend producent Rob van Weelde. Ja, en allemaal uitgevoerd door het Antwerp Philharmonic Orchestra onder leiding van Alexandra Arietje. Meer informatie op concertgebouw.nl.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Nikolai Lugansky speelde de prelude opus 23, nummer 5 van Sergei Rachmaninov. Ja, hij was 74 jaar oud inmiddels. Gabriel Fauré was bijna doof, maar nog altijd in staat tot muziek te componeren. Van een bevalligheid die bij jongere componisten niet altijd lukte. Uit de pen vloeien, om het zo maar eens te zeggen. Masque et Bergamasque, daar heb ik het over. 1919 geschreven, dus door die inmiddels bejaarde Fauré. Een divertissement, licht, elegant, een beetje nostalgisch. Alsof hij even terugkeek naar de 18e eeuw en dacht, wat waren die mensen toch beschaafd. De titel Masque et Bergamasque komt van de dichter Verlaine. Fête galante, feesten in tuinen waar gemaskerde figuren dansen en flirten en niemand precies weet wie wie is. Zo'n fijn gemaskerd bal met de flakkeringen van de fakkels daar in zo'n prachtige tuin. Bergamasque zijn oorspronkelijk dansen uit de regio Bergamo in Italië. Van oorsprong wat boertig, maar bij Fauré worden ze zijdezacht en verfijnd. Alsof de boerenjongens plotseling leren ballet dansen. Muziek die glimlacht en dat op een leeftijd waarop veel componisten al lang waren opgehouden. Masque et Bergamasque van Gabriel Fauré.

dat was een keertje helemaal. Meestal hoor je het eerste deel uit Masque et Bergamasque van Gabriel Fauré. Maar de hele suite gespeeld door het Orpheus Chamber Orchestra.

hemels ogenblik. En het heette Momentary, jawel. Van de IJslandse componist Ólafur Arnalds. Gezongen door Vautjes Eid. En heel zacht op de harp gespeeld door Oliver Wass. Zometeen muziek voor midzomer van een Zweedse componist Hugo Alfvén. Dat heeft ook weer een aanleiding. Wat die is, hoor je zo meteen. Ik begon eerder dit uur met de vijfde van Beethoven. Dit is 5,5, symfonie nummer 5,5 van de Amerikaan Don Gillis.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
6: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
5: Ja, verder dan dat kwam ik ook niet.
6: Nu?
5: Klopt, ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
6: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië.
5: Jazeker, bij NRV kun je dat combineren.
6: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
5: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt, zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting, bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen en bijna 50 kilo ketamine in. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30, rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Human neemt je mee naar het Dolfinarium. Want na langdurige negatieve berichtgeving over zeezoogdierenparken wereldwijd staat ook Harderwijk onder grote druk. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Kijk vanavond naar Medialogica over of het beeld van de gevangen dolfijn wel klopt. Human. Radicaal menselijk.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

Marche pour la cérémonie des Turcs uit Le Bourgeois Gentilhomme van Jean-Baptiste Lully. Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Amersfoort Jeugdorkest onder leiding van Rolf Buijs. Tournee zit er aan te komen. Ze gaan op tournee. Onder andere Wenen, Bratislava en Stockerau doen ze aan. 15 tot met 23 juli. Dat is een lekkere tournee door Europa. Mooi programma ook, wat ze ook in Nederland zullen uitvoeren. 4 juli in de Xaveriuskerk in Amersfoort. Brahms, Academische Festouverture. De Midsommerwaka van Hugo Alfin. Eerste symfonie van Tchaikovsky. Danson numero uno van Marquez. Ja, en dat zit er allemaal aan te komen. Dus voor meer informatie, ajo-amersfoort.nl. En ik kan het niet laten om alvast een voorproefje te laten horen. Muziek van die Hugo Alfin. Die had een reputatie als ernstig en zwaarwichtig componist. En zijn critici lieten dat graag weten. Maar zijn antwoord op die... profilering was Midsommerwaka. Midsommerwaken, een orkestrale fantasie op Zweedse volksmelodieën, dansend en spelend rond de meiboom in de magische nacht van midsommeravond. Ja, waar de zon niet ondergaat, zeker niet in de Scandinavische landen. Je hoort de violen die opklinken uit de verte, het feest dat langzaam voorbij trekt, de dans die losbarst en ergens in de verte. Het gevoel dat deze nacht nooit ophoudt, dat de zon gewoon blijft hangen boven de Zweedse meren, waar het feest is en midsommer.

de hele nacht opblijven en leuke dingen doen. Dat is een beetje de samenvatting van Midsommerwaka, de Midsommerwaken. De nacht die nooit echt nacht wordt, want de zon blijft schijnen op de langste dag van het jaar. Muziek van Hugo Alfvén en het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi speelde het. En het staat dus ook op het programma en ook het tourneeprogramma van het Amersfoort Jeugdorkest. Natuurlijk van harte aanbevolen.

0: pianonootjes als opspattende waterdruppels. Ja, dat is ook heel kloppend, want dit was een barcarolle, een gondellied. Denk aan Venetië, de gondoliers die daar prachtige liederen zingen terwijl ze de passagiers van de ene kant naar de andere kant roeien of door de kanalen van Venetië. Barcarolle van Frédéric Chopin, in dit geval gespeeld door pianist Daniel Trifonov.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Ze hebben in heel wat opera's samengezongen, vaak rivalen, zoals in Tosca. De een dan Scarpia en de ander Cavaradossi. En hier Nadir Placido Domingo en Zorga Cheryl Milnes. Goede vrienden, maar verliefd op hetzelfde meisje. En dat zorgt voor de nodige drama in De Parelvissers, Les Pêcheurs de Perles, de opera van Georges Bizet. En dit was het beroemde duet Au fond du Temple Saint. London Symphony Orchestra hoorde je ook bij, onder leiding van Anton Guadagno.

Ensemble Villa Musica speelde de romance uit de eerste sonatine voor blazers van Richard Strauss. En dit zijn niet zozeer blazers, wel gitaristen, vier gitaristen van de gitaarfamilie Romero, Los Romeros. In de finale uit het concert voor vier gitaren en orkest Concierto Andaluz.

0: finale uit het Concierto Andaluz. Lofzang op het zuiden van Spanje. Concert voor gitaar en orkest van Joaquín Rodrigo, Los Romeros en The Academy of St. Martin in the Fields. Onder leiding van Neville Marriner. Ja, Karin.
1: Je gelooft het niet, Ab.
0: Wat is er?
1: Nou, er is ons heel goed weer beloofd, hè, voor eind deze week.
0: Ja, ja.
1: Dus ik dacht, we nemen een aanloopje daar naartoe met een beetje Spaanse geklanken. Echt waar?
0: Spaanse gitaarmuziek.
1: Jeff Heijnen, onze Nederlandse flamenco virtuoos.
0: Lekker.
1: En dan samen met celliste Marcia van Nieuwkerk. Ja, zometeen helemaal. Want dit is dus echte Spaanse vriendschapsmuziek.
0: Ja, maar in Amigos Amigas. Mooi hoe dat gitaarlijntje dus door wordt gezet. Ja. Van de klassieken naar de muziekfabriek. Zometeen bij jou, Karin. Wat leuk. Maar voor we weer naar het zuiden afdalen, eerst nog even naar het noorden. Willem de Ves, volgens mij geboren in Alkmaar. Dus dan zitten we nog even in de noordelijke kant van Europa. En dan gaan we daarna lekker naar het zuiden. Willem de Ves, Concerto Grosso, opus 2, nummer 6. Dat ruimt op de Ves. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van Willem Sip.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het aflevering.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het moi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rangupgrade bij de Powerpop Musical En Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone in 2023. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30, rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Bij de brand in Scheemda raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Wandel met Kalefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: De Stoet. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
0: NPO Klassiek. Tros.
8: Ja, je bent er bijna. Met je rug naar de klassieke pak je dat paadje van de verliefde bomen. En dan linksaf hoor je de pianoklanken vanzelf uit de fabriekspijpen komen.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Murray, Pariah, speelde een impromptu in As van Frédéric Chopin. Fijn dat je erbij bent. De deuren van de muziekfabriek, ze staan weer wijd open. De volle twee uur met vandaag Spaanse vrienden. In dit geval flamenco-gitarist Jeff Heine en celliste Masha van Nieuwkerk. Ook hoor je muziek uit de film Lord of the Rings. En ik las, luister goed, misschien doet het je denken aan een rubriek in dit programma. Veel mensen, ik citeer, hè, merken het kleine geluk niet op doordat ze het als vanzelfsprekend ervaren. Terugdenken kan dan helpen, bijvoorbeeld elke avond even. Dan verschuift je focus gedurende de dag vanzelf meer naar positieve gebeurtenissen, waardoor je op dat moment blij bent en als je eraan terugdenkt. Einde citaat. Juist, mooie momenten. Ja, wij weten dat natuurlijk al lang. Het is een geluksmedicijn, dus kom maar door. Stuur ze naar deze studio. Spreek in waar je vrolijk van wordt. Vandaag zoek ik er muziek bij.

0: Nieuwe cd van Evangelina Mascardi. Onder andere, je hoorde haar hier op Luid spelen. Concert voor Luid en Orkest van Jacob Friedrich Kleinknecht, het eerste deel. En Estro Fagante was het ensemble dat je hoorde.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, eind deze week. Dan worden ons de onbezorgde temperaturen beloofd. Ik heb thuis een dochter die elke ochtend vraagt: mag ik een korte broek aan? Mag ik zonder jas? En het is de hele tijd al nee, maar vanaf vrijdag, misschien donderdag al, zeg ik zonder voorbehoud ja en ja. Op naar de zomer, zonder jas, zonder lange pijpen, met je metgezellen, je vrienden, je muziek. En daarom vandaag in de lekkere track de Spaanse zon en de vriendschap. Die hoor je bij dit duo. Jeff Heijnen op gitaar, Mascha van Nieuwkerk op cello. Dit is Compañeros.

naar de zomer met Jeff Heijnen op zijn gitaar, flamenco-gitarist Mascha van Nieuwkerk op cello. En deze muziek werd ook geschreven door Jeff Heijnen. Vrienden, compañeros.

0: Halifax speelde een van de Southland Sketches van Harry Burley. En daarvoor hoorde je 14 Avril met deel 3 uitstrijk werd het nummer 2 van Florence Price.
1: Mooi moment.
0: Kom maar door met dat geluksmedicijn. Van welk klein geluk word jij blij vanmiddag? Dan draaien wij er muziek bij. Martien schrijft, ha, Karin en Loes. Zo tussen hemelvaart en Pinksteren ervaar ik een soort stilte. Veel radioplezier samen. Nou, mooi. Maarten zegt, inspreken gaat even niet op kantoor. Ach, dat geeft niks. Maar ik kijk met ontzettend veel plezier terug naar mijn verjaardagscadeau wat ik verzilverd heb gekregen van mijn lieve vriendin. Een fantastische wandeling maakten we op de Marker Wadden. En Leida tot slot, goedemiddag. Op de vraag waar je blij van wordt. Nou, dat zijn de zwaluwen die ik zie vliegen. En dat ze nu bezig zijn met nestelen. En daarvoor lekkere natte grond gebruiken bij de drinkbakken van onze koeien. Dat is zomaar te zien vanuit onze woonkamer. En dat onder het genot van jullie mooie muziek. Ondanks het koele weer, toch lente. Ja, wat een mooi beeld. Dit is daarbij. Vlieg- en fladdermuziek voor jou. Leida, de Rococo-variaties van Johan Halvorsen.

0: het Bergen Philharmonisch Orkest. Onder leiding van dirigent Neeme Järvi speelden ze Bergenziana, de Rococo-variaties van Johan Halvorsen, voorbij dat uitzicht van de vliegende, nestelende zwaluwen vanuit het woonkamerraam van luisteraar Leida. En ook Maarten en Martien, dank voor jullie mooie momenten. Ja, zijn hier in de fabriek de glazen toch zomaar weer half vol.
1: De Muziekfabriek met Karin Lacour op NPO Classique.

La Tempête met Parsemihi Domine uit de Missa Pro Defunctis, het requiem van Cristobal de Morales. En daarvoor speelde het London Philharmonic Orchestra Twilight and Shadows, muziek van Howard Shore voor de film The Lord of the Rings, The Return of the King. Afgelopen vrijdag, ja, was het voor een keertje niet Jets vrijdagshow, maar Tim's vrijdagshow. Tim op het Broek had daarin pianiste Olga Paschenko te gast. Veelzijdig klavierspeelster. Ze speelt piano, klavecimbel, fortepiano en orgel. En dat wereldwijd. Paschenko kwam net terug van concerten in Zwitserland, Polen en Oostenrijk. En ging direct na de uitzending weer door naar Florence, Parijs en komend weekend Oranjewoud Festival. En daarnaast werkt Paschenko aan haar lang gekoesterde droom, het opnemen van alle 27 pianoconcerten van Mozart. Voor haar vrijspel koos ze dan ook Mozarts pianoconcert nummer 20, een van haar grote favorieten. En in die bewerking verweefde ze twee bekende thema's van Mozart, het Dies Irae uit zijn Requiem en de ouverture van Don Giovanni. Het resultaat is een virtuoos persoonlijk vrijspel. Je hoort Olga Paschenko.

Olga Pashenko's Vrijspel op de 20e pianoconcert. Sorry, ik was even van slag. Van Mozart. Prachtig gespeeld. Je kan het ook terugkijken, hè? Via nposklassiek.nl/vrijspel kan je haar vinden. Wat ook leuk was, dat Pashenko in dat interview met Tim op het Broek vertelde dat ze zichzelf altijd meer identificeerde met Ludwig van Beethoven. Koppig. Maar dat ze eigenlijk naarmate ze ouder werd steeds meer liefde en plezier kreeg voor Mozart en in het spelen van Mozart. Fantastisch Vrijspel, Olga Pashenko. En dit is een klarinetist uit duizenden met zijn trio David Orlovsky.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das Klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
3: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
2: Al iets gevonden?
3: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
2: Doet NRV dat dan ook?
3: Ja, hier, kijk. Tibet en deze, Vietnam, Cambodja en Laos, of hier Sumatra, Java en Bali, of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland, Peru, Bolivia, Nepal.
2: Weet jij waar mijn laptop ligt?
3: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven het land binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al langere tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. De rechtbank in Amsterdam heeft de Amerikaanse straf van Jaitsen Singh omgezet naar een levenslange straf in Nederland. De 81-jarige Nederlander zat ruim 40 jaar vast in de Verenigde Staten voor het laten vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. In maart werd hij naar Nederland overgebracht, onder meer omdat hij ernstig ziek is. Het Openbaar Ministerie vond dat de Amerikaanse straf moest worden omgezet naar levenslang en de rechtbank gaat daarin mee. De rechtbank wees een verzoek van de advocaat om hem vanwege zijn gezondheid vrij te laten. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. De regering van Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het afnemen van lichaamsdelen van overledenen. Tientallen jaren lang werden hersenen en andere lichaamsdelen zonder toestemming gebruikt voor medisch onderzoek. Ook werden ze tentoongesteld. Tasmanië erkent dat dat bij nabestaanden veel leed, woede en verdriet veroorzaakte. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30, rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. Het weer bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur. Met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: De 3 bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar de nieuwe aflevering van De Klas van 26 vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
9: Met zo componist Gerard Ham op je boterham en ook Johannes Brahms 2e symfonie ga je horen. Maar eerst een stukje 46e symfonie van Haydn. Ja, verschil.
10: De muziek
9: moet er zijn.
0: Met Karine Lacour.

Il Giardino Armonico met de finale uit symfonie nummer 46 van Joseph Haydn. Haydn die je graag op het verkeerde been zet met kleine grapjes, vertragingen in zijn muziek. Het is de Muziekfabriek. Wat fijn dat je luistert. Open voor lunch tot 2 uur met zometeen. Waarom heet een boterham een boterham? Maar eerst de finale uit het pianotrio nummer 2 van Elfrida André, begin 20e eeuw levende en werkende Zweedse organiste, dirigente, componiste.

0: Boulanger Trio speelde de finale uit het tweede pianotrio van Elfrida André.
1: Goed idee!
0: Ja, tijd om eens een hele basale vraag te stellen in dit klassieke lunchprogramma. Waarom heet een boterham een boterham? Nou, het schijnt dat het eerste deel van dat woord niet het probleem is. Boter is gewoon boter. Ook vroeger al wordt over het algemeen gedacht, of in ieder geval besmering. Maar de herkomst van ham is een beetje onduidelijk. Wat zou kunnen? Ham, hammen of ammen is een oud woord voor stuk, hap of homp. Dus een afgesneden stuk eten. En dan met boter, dus boterham, een beboterd stuk brood. Maar ham betekent ook een stuk aangeslipt land. In ham, uit ham. Dan zou de oorspronkelijke betekenis van boterham ook brok of kluitje boter kunnen zijn geweest. Niks geen stuk eten erbij. En ik lees op de website van Onze Taal dat meer onderzoek naar de herkomst van dat woord ham in boterham dus zeer gewenst is. Stel, er luistert nog een ambitieuze taalkundige met zin in een boterham. Hier is vast pianomuziek van Gerard Ham.

Rebecca Miel Boomsma op piano met twee pianowerken van Gerhard Hamm. Ja, Peter Jan, die appt nog even dat men vroeger boter smeerde op een droge homp, kan ik begrijpen. Maar waarom smeert men nog steeds onder de jam, de kaas of ham? Ik doe het in ieder geval niet meer. Maar Peter Jan, heb jij wel eens een boterham in de rooster gestopt? En dan boter en jam? Nou, dat is toch het lekkerste wat er is.

0: met IOS Guitar Quartet. Met de Dozens Español. Nummer 1 uit La Vida Breve van Manuel de Falla. En daarvoor hoorde je L'Arpeggiata met Marco Beasley. Hij zong Amarilide de Vieni van Stefano Landi.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Johannes Brahms' Tweede Symfonie, geschreven in 1877, wordt vaak beschouwd als zijn meest warme, pastorale symfonie. Licht, ontspannen. Toch zit er onder die zonnige oppervlakte altijd wel een vleugje melancholie bij Brahms. Je gaat nu het eerste deel horen. Door sommige orkesten wordt dat in een vrij vlot tempo gespeeld. Maar dirigent Daniel Barenboim, die hier de Staatskapelle Berlin dirigeert, kiest juist voor een rustige benadering, waardoor er meer ruimte ontstaat om de verschillende stemmen in dat orkest, in dat deel, echt goed te horen en te volgen. En Barenboim zei daarover iets moois in een interview. Ik citeer: ik blijf erbij dat intelligent spelen in een orkest de beste leerschool is voor democratie. Als je een solo speelt, volgt de dirigent en iedereen in het orkestje. Een paar maten later gaat de hoofdstem naar een ander instrument, een andere groep, en dan moet je weer terugkeren naar het collectieve geluid. De kunst van het spelen in een orkest is jezelf maximaal kunnen uitdrukken, maar altijd in relatie tot iets anders dat gaande is.

0: Staatskapelle Berlin speelde onder leiding van dirigent Daniel Barenboim het openingsdeel uit de tweede symfonie van Johannes Brahms. Ja, en dan nu ruim baan voor de hit van de week. En de reden van die hit is, een luisteraar, Frits. Hij appt net waar ik vrolijk van word. Vorige week donderdag was mijn verzoekje in donderdag verzoekmiddag Smile van Charlie Chaplin door Cator et Ben. Jullie hebben dat laten horen en gisteren hoorde ik het weer met de mededeling dat Smile deze week elke dag te horen is. Vol verwachting zit ik te luisteren dat je van zoiets eenvoudigs vrolijk kunt zijn. Mijn dank is groot. Nou, onze dank aan jou, Frits, is nog net ietsje groter.
1: Hit van de week.

Cattore Band met Jim Tomlinson op tenorsax. Stacey Kent zong Smile van Charlie Chaplin. Ga eens kijken of ik Sander Zwiep ergens kan vinden. Misschien zit hij ergens piano te spelen. Doet hij vaker?

0: Martin Jones speelde Cucumbizinho van Mignone. Sander Swiep, ik heb laatst een filmpje gezien.
1: Dat ben je niet.
0: Ja, dat ben jij wel. En dat jij heel goed op gehoor speel jij dan ringtones na.
1: Nou, zo goed ging het niet. Die iPhone ringtone, die vind ik toch lastig. Moeilijk,
0: maar toch voor de rest vrij. Zou jij dit ook op gehoor, denk je, wat Martin Jones net deed, een beetje kunnen...
1: Dan moet ik heel vroeg naar bed gaan en heel netjes een week lang toonalles oefenen. Misschien dat ik een klein beetje... Ja, denk ik niet.
0: Nou, maar jij kan dat wel heel goed. Ik vond het
1: leuk.
0: Heel leuk.
1: Ik vind het moeilijker om Chopin van Blad te spelen dan zomaar voor me uit te vreubelen.
0: Ja, nou ja, dat is toch bij veel mensen anders.
1: Nou, geef jou een blokfluit. Het is ook een groot concert.
0: Ik speel zo vader Jacob, hoor. Geen probleem.
1: En Sies Klein.
0: Ja, precies. Ja. Wat ga je draaien, Sander?
1: Nou, tot mijn vreugde veel Amerikaanse componisten. Want zoals je weet, ik ben gek op Amerika. Gewoon, ja, gewoon.
0: Ja, het gevoel, hè? Is het vooral bij jou?
1: Precies, het gevoel.
0: Van die ruimte.
1: Ja,
0: zo.
1: Ja, dat ja. Ives, Williams, Rachmaninoff, nog meer Rachmaninoff en Amerikaanse muzici.
0: Heerlijk.
1: Allemaal uit Hilversum, de Netherlands.
0: Ik hoor je stem al een klein beetje omhoog gaan.
1: Ik heb er zin in.
0: Ja, heel goed. Geniet van Sander Swiep.
1: Ja.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ster. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM. Daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Anditsch wordt verdacht van de dood van zijn vader Isaac Anditsch. Dat was de oprichter van de modeketen en hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van Groningen donderdag niet naar de playoffwedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer. Buien trekken vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen ook eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
2: Wandel met Cailafax, Capelle Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via cailafax.nl. Loop je mee?
0: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
2: De Stoet, kaarten via cailafax.nl. Loop je mee?
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
0: NPO Klassiek.
5: Omroep Max.
6: Goedemiddag. Sommige dirigenten geven graag hun eigen interpretatie van een stuk. Maestro Gianandrea Noseda niet. Hij zegt, ik geef liever door wat de componist al heeft geschreven.
5: Maatwerk.
6: Eerst het hart, dan het hoofd.
5: Met Sander Zwiep.

0: Het tweede deel uit de Pathetiek, de zesde symfonie van Tchaikovsky door het London Symphony Orchestra onder leiding van Gianandrea Noseda. Deze dirigent zei in een interview laatst: muziek is geen toespraak, het is ook geen lezing. Muziek spreekt door middel van emotie en raakt tegelijkertijd het hart en het hoofd. En zo nodigt muziek ons uit om te luisteren en na te denken. Muziek maakt ons bedachtzaam.
1: De bestemming.
0: En zo is maar net, want zo kun je de komende 3 uur nadenken over de bestemming van vandaag met de hints die ik ga geven. En je weet het, hè, als je het raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. De hints zijn Twan Huis, Fabianus en Sebastianus en 5975. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Twan Huis, Fabianus en Sebastianus, 5975.

Het trio Wanderer speelde hele frisse, lichte muziek. Het scherzo uit het eerste pianotrio van Anton Arensky. Over het privéleven van deze Arensky is niet zoveel bekend. Heel weinig. Of nou ja, weinig letterlijk. Volgens Rimsky-Korsakov had Arensky een drankzuchtige dispositie. En kon hij ook moeilijk van de fruitmachines afblijven. En dan heb ik het niet over die sinaasappelcentrifuges in de supermarkt. Maar over de fruitmachines die zijn portemonnee helemaal leeg trokken. Wat we ook over hem weten is dat Anton trouw lid was van de Russisch-Orthodoxe kerk. Het geloof gaf hem steun. En de muziek die daarmee gepaard ging heeft hem zeker getroost op zijn donkerste momenten.

0: Achterin volgens een deel uit de Vespers van Rachmaninoff door Tenebrae. En dit was Jan Wijn in een van de stukken Voor de linkerhand van Scriabin. Jan Wijn, geboren 19 mei 1934, zegt: in de verwarrende periode dat mijn rechterhand het begon op te geven, ben ik dubbel zo hard gaan lesgeven. Vanaf toen ben ik gewoon een pianoleraar geworden die graag zo nu en dan zelf speelt. Mijn van oorsprong beetje provocerende natuur liet me graag tegenover de leerlingen vaak verkondigende leugens in veel pianomethodes ontmaskeren. Maar ik wilde echter nooit een Jan Wijn pianoschool met een hele kliek om me heen, met vaste theorieën. Dat heeft iets vastomlijns, terwijl ik meer het gevoel heb dat ik maar wat doe. Al dus Jan Wijn, die een hele Nederlandse pianoschool heeft lesgegeven. Ja, een grote man. Overleed in 2022.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Scriabin was bij de compositielessen die hij kreeg van Anton Arensky een klasgenoot van iemand anders die we wel kennen, namelijk Rachmaninoff. Die verliet uiteindelijk Rusland, ging naar Amerika en schreef daar deze muziek.

Nummer 1 van de 3 symfonische dansen van Rachmaninov, Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Vladimir Ashkenazy. Hij componeerde ze in het westen van de VS. Vorig jaar rond deze tijd liep ik met mijn moeder door de bossen bij Norris, Tennessee. Daar is het Openluchtmuseum van de Appalachen. Ze koesteren daar een schat aan meubelstukken en andere objecten die met veel geduld, vakmanschap en liefde in de paar voorbije eeuwen in elkaar zijn gezet door de inwoners van die kleine stadjes in het dichtbeboste Appalachen. Naast schommelstoelen, bedden, stoofjes en zo ook een schat aan muziekinstrumenten. Opvallend veel. Van een kennis hadden ze daar fiddles in alle soorten en maten van hout gemaakt uit de eigen achtertuin. Om na gedane arbeid samen op de porch te kunnen zingen over die genie met haar mooie haren.

Je hoorde eerst het tweede deel uit het strijkkwartet From the Salvation Army. En dit was het scherzo uit zijn eerste symfonie. Muziek van Charles Ives. 19 mei 1954 overleed deze componist. Walter White, Mr. White uit de serie Breaking Bad. Ja, Walter was een brave scheikundeleraar die er iets anders naast ging doen. Iets met het maken van drugs. Ja, Charles Ives was ook werkzaam als verzekeraar. Verzekeringen verkocht hij tot aan zijn pensionering. En ook hij deed er iets naast. Geen drugs, al kan zijn muziek best een sterke uitwerking op je hebben. Nee, Ives componeerde er gewoon bij. Ja, mooi. Dat soort rijk gevulde levens. Zometeen de derde symfonie van Saint-Saëns en de symfonie Fantastique.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Ster.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
8: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
9: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen, ondanks meldingen bij instanties, ook na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt ze. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten boven NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
2: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
3: Ja.
4: En wat houdt maatwerk dan in?
5: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, lekker vurige uitvoering. Mooie versnelling op het laatst. Een bal uit de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz. Het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Maris Jansons. Goedemiddag nog steeds. Welkom bij Maatwerk. Deze opname werd live gemaakt op 1 april 1990. 1 april, zoals ze in Frankrijk dan zeggen, 1er avril. Une grenouille dans le derrière.
1: De bestemming.
0: Zoals we in Nederland zeggen, je maakt kans op een draadloze hoofdtelefoon als je de bestemming van vandaag raadt en de hints zijn Twanhuis, Fabianus en Sebastianus en 5975. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Twanhuis, Fabianus en Sebastianus en 5975.

Ja, gloednieuwe uitvoeringen van de pianotrio's van Ludwig van Beethoven door het Busch Trio. Ga naar npoklassiek.nl en daar is het hele album een weekje te beluisteren.

0: op NPO Klassiek.
1: En de volgende hit is opgedragen aan Frans Liszt. Dat was namelijk een dierbare vriend van componist Camille Saint-Saëns. De muziek in kwestie, de derde symfonie, Avec Orgue, dus niet orgelsymfonie eigenlijk, maar de symfonie met orgel, ging in première op 19 mei 1886, precies 140 jaar geleden dus. Heel toepasselijk ook, want de finale van die symfonie is ook 140 decibel hard. Of nou ja, gemeten op 1 meter van het orgel dan. Het maakt ook wel een beetje uit op welk orgel je die symfonie uitvoert. Hoe groter, hoe beter, of niet. Ja, vaak kozen wij een opname met Wayne Marshall in Rouen. Die voelt echt als 140 decibel. Maar ik ben ook gevoelig voor de mening van kenners, zoals organist Aart Bergwerf. Aart, voor jou deze keer een andere uitvoering met Marie-Claire Alain.

0: Die cellen in Nonnenwet van Frans Liszt, bewerking uitgevoerd door het Nederlands Blazersensemble. Na het koor Accentus en ze zongen Des pas dans l'allée van Camille Saint-Saëns.
1: Maatwerk met Sander Zwiep.

Oh, wat is dat toch mooi. Ik moet altijd in mijn achterhoofd de stem van Martin Gauss horen. Wat is dat toch lekker, hè? Geniaal gecomponeerd, die dalende toonladder op het orgelpedaal in die laatste maat. En dan voel je dat slotakkoord aankomen. Wiener Symphoniker onder leiding van Georges Prêtre. En Marie-Claire Alain op het orgel van het Weense Concerthaus. Een lel van een orgel. Ter vergelijking, het Maarschalkerweerd-orgel in het Amsterdamse Concertgebouw heeft 59 registers. Deze Weense rakker heeft er 115. Oordopjes. We komen even bij met de stemmen van de King Singers.

Our Love Is Here To Stay. Uit de Goldwyn Follies van Gershwin. En onze liefde voor u, voor jou als luisteraar van NPO Klassiek is ook Here To Stay. Die blijft ook het komend uur van Maatwerk. Ga nog even door met zometeen Arthur en Lucas Jussen in een herendubbelspel van Mozart. En we kraken noten met Tchaikovsky. En ik zie verder nog Gaetano Donizetti, Clara Schumann en veel meer moois. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concrete actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rode Reis is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een celstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, omdat het aantal toeristen tijdens de coronapandemie hard was teruggelopen. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer vanavond en vannacht vallen verspreid over het land nog buien. Ook morgen eerst regen, daarna opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Human neemt je mee naar het Dolfinarium. Want na langdurige negatieve berichtgeving over zeezoogdierenparken wereldwijd staat ook Harderwijk onder grote druk. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Kijk vanavond naar Medialogica over of het beeld van de gevangen dolfijn wel klopt. Human. Radicaal menselijk.
0: NPO Klassiek.
4: Omroep Max.
5: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
6: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: De notenkraker. Al sinds de 15e eeuw zijn er notenkrakers in de vorm van guitig houtsnijwerk. Je kent ze wel, een soldaat, een ridder, een koning of een ander beroep, zoals influencer of vlogger. Je hoorde hier delen uit de notenkraker muziek van Tchaikovsky door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. Dit orkest hoor je straks weer, dan samen met pianisten Lucas en Arthur Jussen.
1: De bestemming.
0: Ja, naast noten ook een bestemming te kraken. Je hebt nog drie kwartier de tijd om die draadloze hoofdtelefoon misschien wel te winnen. De hints van vandaag zijn Twanhuis, Fabianus en Sebastianus en 5975. Ja, dat voert naar puntje, puntje. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Twanhuis, Fabianus en Sebastianus, 5975.

0: De Mexicaanse tenor Ramón Vargas zong Una furtiva lágrima, een verholen traan uit L'Elisir d'Amore, het liefdeselixer van Gaetano Donizetti. Even kort wat je net hoorde, het verhaaltje. Nee, Morino is verliefd op Adina, maar zij niet op hem. Ze vindt hem veel te saai en braaf. Om haar hart toch te winnen, plundert Nemorino zijn bankrekening voor een liefdeselixer. Dit toverdrankje blijkt goedkope rode wijn, verkocht door een kwakzalver. Maar dan ziet Nemorino Adina huilen en hij denkt, ach, het werkt, haar hart is in beroering, ze is mij toegenegen. Maar nee, ze weent om zijn domme daad. Hij verspilde zijn geld en brak zijn eigen hart.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Nu altijd een beetje uitleggen, opera's. Dat hoeft niet per se bij pianoconcerten van Mozart. Ik kan gewoon zeggen, hier is het concert voor twee pianos en orkest in F groot. Bijgenaamd het Lodron Concert met de Academy of St. Martin in the Fields. En aan de piano Lucas en Arthur Jussen.

kraakheldere opname van muziek, gecomponeerd in 1776. En dat deed Mozart in opdrachten van ene Antonia Lodron. Vandaar de bijnaam het Lodron-concert. En niet alleen voor haar was de muziek, maar ook voor haar twee dochters. Dus in totaal 6 handen. 3 mensen als solisten in een pianoconcert. Later heeft hij er nog een arrangement van gemaakt, want hij kon niet altijd met die 2 dochters optreden. Het was voor hemzelf en een andere pianist, dus 2 piano's. Die versie hoorde je hier. Academy of St. Martin in the Fields en de pianisten Lucas en Arthur Jussen.

Dat waren twee toverfluiten achter elkaar. Deze was van Emmanuel Pahud met aan de piano Erik Lesage in de muziek van Clara Schumann. En daarvoor de toverfluit van Mozart, Ein Mädchen oder Weibchen, de aria gezongen door Rolando Villazón.

0: de bestemming.
1: En hints vandaag waren Twan Huis, Fabianus en Sebastianus en 5975. Het was niet zo'n aha-erlevenis als gisteren, dus des te meer respect voor alle goede antwoorden. Dagfinalist is geworden Troy Gootsen. Troy die appte: ik denk dat voor de spelshow De Bestemming het antwoord Sevenum is. Twan Huis is hier namelijk geboren. Twan huisde er ooit. 5975 is de postcode. En de kerk van Sevenum is de Sint Fabianus en Sebastianus. Toevallig dat mijn vriendin in Sevenum woont en wij afgelopen zondag in die kerk de communie van haar nichtje hadden. Anders had ik die kerknaam ook niet geweten. Dat is Troy. Zo zie je maar hoe we dingen mooi kunnen samenvallen. Op 19 mei 2001 opende te Sevenum het attractiepark Toverland. En een van die attracties heeft zelfs een eigen compositie.

Ja, een achtbaan aan emoties in 2 minuten tijd. En toepasselijk ook, want het is gecomponeerd voor de achtbaan De Phoenix van Toverland door de componist IMA Score. Een Duits collectief componisten die dus van dit soort functionele muziek voor in de wachtrij bij een attractie componeren. Dat kun je ook doen met muziek. Dat allemaal in Sevenum en dat was de bestemming van vandaag. Hierna podium met Hans Hafmans. In maatwerk nog het laatste woord aan politica en feministe Nancy Astor. Die zei meerdere dingen zoals: een reden waarom ik nooit drink is dat ik wil weten wanneer ik me vermaak.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sim.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk. Ik vind het mooi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nvoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Lalique Museum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief er gaat uitzien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. En het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr., die overleed in 2017. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
3: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
9: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het 3e pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
10: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
9: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.
11: Podium met Hans Hofmans.
12: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van dinsdag 19 mei... met nieuws uit de wereld van de klassieke muziek. Bijvoorbeeld, Italië is een internationaal dirigentenconcours rijker. Jan-Willem de Vriend zit in de jury. Hij vertelt er zo meteen meer over. Klokken van de Sagrada Familia in Barcelona... voor het eerst te horen bij een wereldpremière van nieuwe compositie. En de opera van Dortmund gaat een opera maken van de film... De Himmel über Berlin. Dit komt ook uit een film, oud 1958, De gebroeders Karamazov.

0: De film dateert uit 1958, De gebroeders Karamazov. Muziek van Bronislav Kaper, Pools componist. Het duo violist Isabelle Durin en pianist Michael Ertscheid. Met een nieuwe plaat die heet Exile to Hollywood. Dus componisten die uitgeweken zijn, vaak tegen hun wil in, naar Hollywood. Italië heeft er een nieuw dirigentenconcours bij. De eerste editie van de Vittorio Antonellini International Conducting Competition vindt plaats in september. Want je kunt je nu al inschrijven. De wedstrijd is vernoemd naar de eerste artistieke leider van het gezelschap dat het organiseert. De kamermuzici van Isolisto Aquilani. Het concours organiseren zij in samenwerking met onder meer het Wiener Kammerorkester en Academy of St. Martin in the Fields uit Londen. Doel, nieuw dirigeertalent ontdekken en ondersteunen. De geselecteerde kandidaten gaan 6 intensieve dagen werken met de muzici van Isolisti Aquilani in het Italiaanse L'Aquila, niet ver van Rome. De winnaar krijgt 8500 euro studiebeurs en ook concerten bij kamerorkesten, waaronder dat Wiener Kammerorkester. De Nederlandse violist en dirigent Jan-Willem de Vriend zit in de jury van dit nieuwe concours. Dag Jan-Willem.
1: Dag Hans, wat leuk je weer te spreken.
0: Ja, wederzijds. Jan-Willem, zitten we te wachten op een nieuw dirigentenconcours? Ze schieten als paddenstoeltjes uit de grond wereldwijd.
1: Ja, dat is inderdaad wel zo. Hè? Dat valt mij ook opgevallen. Maar wat wel is, zoals je weet heb ik een festival in Italië in de tweede week van juli. En daar hebben we een kamerorkest, dat heet dan de Nederlands Festival Orchestra, met verschillende mensen uit Nederlandse orkesten. En daar kwam iemand die ook in die organisatie zat. En na een van deze concerten hadden wij het erover dat eigenlijk de eigenschap als dirigent die je moet hebben voor een kamerorkest of voor hele grote orkesten, eigenlijk ook wel heel anders is. Je moet bijvoorbeeld toch wel met een kamerorkest meer communiceren, ook met de muzici. Je staat gewoon wat dichterbij. De afstand is wat minder groot. En natuurlijk ook het repertoire is wezenlijk anders. En hij vertelde dat Italië kent een grote traditie met kamerorkest. Nou, we kennen natuurlijk allemaal I Musici, yeah. Il Solisti Venetië, Il Virtuoso Italiani. Althans, ik ben er groot mee geworden. En natuurlijk, jij noemde net al even Academy of St. Martin in the Fields. Waar we ook mee kennen. En Neville Mariner, die daarvoor stond. Zijn zoon doet ook mee met dit concours, Andrew. En toen dachten wij, was zijn gedacht eigenlijk, zou het niet eens goed zijn om die traditie van kamerorkest en kamerorkestdirigenten misschien wat meer, meer te benadrukken en te benoemen ook, door daar een concours voor te doen. En toen zei ik, dat lijkt mij een heel interessant idee ook om daar te doen. Dat heb ik natuurlijk in Wenen ook besproken met mijn orkest daar. En daar zeiden ze ook van want voor ons was het vaak heel erg zoeken om dirigenten te vinden die het ook echt heel spannend en uitdagend vinden om met een kamerorkest te werken. Voor vele dirigenten geldt eigenlijk hoe meer, hoe beter en hoe gelukkiger ze worden. Maar er zijn ook wel dirigenten die toch echt wel van kleinere orkesten houden en daar ook heel goed mee kunnen werken. Wat weer iets anders vraagt. Ja. Nou, zo is dat eigenlijk ontstaan.
0: Ja, jij kent beide werelden. Je kent al die werelden goed. Je bent begonnen met je Combattimento Amsterdam, waar je eigenlijk vioolspelend leiding gaf aan dat kleine ensemble. Zometeen laten we een van jouw meest recente platen horen, Stavanger Symfonieorkest met de Ruinische van Robert Schumann. Maar dit is dus een wereld die daartussenin zit. Vanaf hoeveel muzici heb je een dirigent nodig?
1: Wanneer? Ik heb laatst een keer de zakken gehoord zonder dirigent, dus dat kan ook. Het is natuurlijk, dat is misschien ook wel een soort misvatting of zo, wat er kan heersen, dat de dirigent eigenlijk alleen maar de maat slaat en dan zorgt dat iedereen gelijk speelt of het goede tempo heeft. Een dirigent zijn is natuurlijk toch een heel proces ook, dat je werkt met een orkest. Nou, als je de Schumann neemt die je straks met Stavanger dan gaat draaien. Met dat orkest bijvoorbeeld hebben we echt lang gewerkt met een kleiner orkest ook. Niet een heel groot symfonieorkest. We hebben maar 10 eerste violen bijvoorbeeld. Schumann had er 8, maar ik had er dan 2 meer. Dat je probeert achter die noten te komen met z'n allen. Ik weet niet welke nummer je gaat draaien van Schumann, maar als je de eerste neemt, die de Rijnische, natuurlijk toen hij net zijn nieuwe baan had gekregen, de roep van Clara die daar steeds in voorkomt, het gebruik van de hemiolen erin, liedkunst, en dat deel je met een orkest. En als je dat deelt, die kennis en dat achtergrond van zo'n stuk, dan gaat een orkest anders klinken en dan gaat het anders werken. En als dirigent kan je dan zeggen, dat moet misschien iets meer en dat moet iets minder. Ja. Dus gelijk spelen, dat kan een orkest wel. En zeker de hele goede orkesten, die hebben in die zin helemaal geen dirigent meer nodig. Maar ze hebben wel een dirigent nodig om hun te voeden, te inspireren. Ja. En de achtergrond van het stuk te bepalen met z'n allen. wat dat stuk eigenlijk wil zeggen. Ja. Hoe je dat wil laten klinken.
0: Wat is dat nou goed repertoire? Die Reinische van Schumann de derde voor het concours in Aquila. Wat zou jij op de lessenaars willen hebben daar, Jan-Willem?
1: Nou, we hebben zeker gezegd Verkleert de Nacht van Schoenberg. Want daar komen toch wel heel veel stijlen, vinden wij, samen. Maar op de lessenaars komt bijvoorbeeld de Dvořák-strijkerserenade. Natuurlijk ook een stuk van Vivaldi, barok, maar ook van Hindemith. Want dat is het hele bijzondere van het kamerorkestrepertoire. Het loopt wel echt vanaf de 18e eeuw tot nu. Er worden veel stukken ook geschreven nog voor kamerorkest. Dus we proberen ook in dat concours wel even alles aan bod laten komen. En natuurlijk kan een dirigent niet misschien alle stijlen helemaal perfect beheersen qua achtergrond. He, nogmaals, dat gelijkspelen, de gewone maat slaan, dat zullen ze allemaal wel ongeveer kunnen. Maar dan gaat het er ook om, in zo'n concours, hoe gaan ze samenwerken met zo'n kamerorkest, die natuurlijk ook al heel veel ervaring heeft en heel veel kennis ook met zich meeneemt. En dat probeer je samen te delen om tot een goed resultaat te komen.
0: Ja, leuk hoor. Nou, het mag het dus wezen, hè? Want het was er nog niet.
1: Zoals wij dat wisten, toen ik dat op dat festival 2 jaar geleden bij ons in Italië besprak, was het ons niet bekend dat het al bestond. En leek het ons wel eigenlijk een hele mooi nieuw begin.
0: Nou, leuk. Ja, je kunt je nu al aanmelden. Ben je een jonge dirigent en je luistert toevallig mee. Talent van onder de 40 uit alle windstreken kan zich aanmelden via de website van de Antonellini Conducting Competition. Jan-Willem de Vriend, jurylid van het aanstaande nieuwe concours over kamerorkesten in Italië. Veel dank, dankjewel. En dit is dan de Stavanger Symphony Orkest onder leiding van Jan-Willem de Vriend, met het tweede deel Scherzo uit de Rheinische, de derde symfonie van Robert Schumann.

0: Scherzo uit de derde symfonie, de Rheinische van Robert Schumann. Stavanger Symfonieorkest teruggebracht tot een kamerorkest, geleid door Jan-Willem de Vriend. Volgende week vrijdag is hij trouwens weer terug in Stavanger. Ook dan Schumann en Johannes Brahms' eerste symfonie op het programma. Als je in de buurt bent, maak er gebruik van. Dus in de jury gaat hij zitten, een zitting nemen van een nieuw dirigentenconcours in Italië, dat helemaal gefocust is op kamerorkesten. Het is een apart vak, dat te dirigeren. 17:30, tijd in podium voor de ANWB. Goedemiddag, Helene Geest.
1: Goedemiddag. Ja, het is heel erg druk op de weg. Meer dan 900 kilometer file op dit moment. En dat is onder andere te wijten aan slecht wegdek op de A2 bij de afrit Everdingen. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf Utrecht Centrum is de vertraging 50 minuten. En daardoor ook op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen bijna een uur op onthoud.
2: Podium met Hans Hafmans. Op

aan den Mond in einer Herbstnacht van Franz Schubert. Nieuwe Schubert-plaat van mezzosopraan Sophie Rennert en pianist Joseph Middleton. Prachtig toch? Volgende maand wordt in Barcelona met een groots concert stilgestaan bij de 100ste sterfdag van architect Antoni Gaudí, bekend van de nooit voltooide kathedraal, de Sagrada Familia, die nu bijna wel echt voltooid is. Er gaat ook een nieuw werk in première, 84 Bells, van de Amerikaanse componist David Cherry. De titel verwijst naar de 84 kerkklokken die Gaudí in de Sagrada Familia wilde hangen. De prototypes daarvoor gingen verloren na zijn dood. Maar na jarenlang onderzoek zijn de klokken nu eindelijk in de maak. Bij de wereldpremière van 84 Bells zullen de eerste drie klokken voor het eerst klinken. Maren Elsop dirigeert een 200-koppig koor en orkest. Die nieuwe compositie daar in Barcelona kunnen we nog niet laten horen, maar wel iets met klokken. The Bells, de klokken van Sergei Rachmaninoff, verklankt herinneringen aan zijn jeugd bij zijn oma. Het resultaat is een reis door een mensenleven, verteld via de klokken. Het eerste deel, daar zijn de klokken nog gelukkig en blij.

Het eerste deel uit De Klokken, een kantate van Sergei Rachmaninov met tenor Dmytro Popov, Rundfunkkoor Berlin, Berliner Philharmoniker Simon Rattle. Hij werd geboren in Guadeloupe als zoon van een aristocraat en een tot slaaf gemaakte vrouw. In de 18e eeuw was hij een soort popster, geliefd en kreeg hij een gedegen opvoeding in Parijs. Ik heb het over Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Rond 17:30 elke dag een nieuwe plaat in het podium. Vandaag vioolconcerten van zijn hand. Naast violist en componist was Bologne ook schermer, vrijmetselaar, dirigent en deelnemer aan de Franse Revolutie. Romuald Grimbert-Barré, violist met Caribische roots, bracht vrijdag een cd uit met vioolconcerten van Saint-Bologne. Begeleid door het orkest van Cannes. De samensteller van vandaag, Marjolein de Moor, koos het middendeel Largo uit het opus 5 van Joseph Bologne vanwege de lichte uitvoering en de heerlijke melodie.

Largo, het langzame middendeel uit een van de vioolconcerten van Joseph Bologne de Saint-Georges, violist Romuald Grimbert-Barré en het orkest van Cannes in Zuid-Frankrijk. Vioolconcerten van Joseph Bologne de Saint-Georges en ook een vioolconcert van nu, van Thierry Pécou, een hommage aan Saint-Georges. Komen we straks op terug, deze nieuwe plaat. Even iets heel anders. Het regent momenteel nog, maar de regen gaat verdwijnen en de zon komt erdoor de komende dagen. Om je op te verheugen, ik tenminste wel. Het is de nieuwe plaat van blokfluitist Hester Groenleer en clavecinist Matthias Havinga. Drive the Cold Winter Away uit de bundel The Dancing Master van John Playford.

0: Drive the Cold Winter Away uit de bundel The Dancing Master van John Playford. Blokfluitist Hester Groenleer en clavecinist Matthias Havinga. Leuke, mooie nieuwe plaat. Prachtig. 17:50, even de ANWB op deze regenachtige dag met Helene Geest. Helene.
1: Ja, het is mede door die regen ook een hele drukke avondspits met bijna 1000 kilometer file. Het begint nu een beetje terug te lopen. Maar vooral in Noord-Holland heb je nog heel veel vertraging. Onder andere op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Kooimeer een uur oponthoud. En de andere kant op ook 3 kwartier. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden daar.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

Het stuk Temporal van Guto Virti door gitarist Yamandu Costa en muzikale vrienden. Donderdag in Tilburg, Camerata Zuid met het Braziliaanse gitaarfenomeen Yamandu Costa. Camerata Zuid ging zelf 2 keer op concertreis naar Zuid-Amerika. Er vonden ontmoetingen plaats en dit concert, het optreden, is daar het resultaat van donderdagavond 8 uur in de Schouwburg Concertzaal Tilburg. Dit weekend gaat het openlucht klassieke muziekfestival Oranjewoud weer los in Friesland. Op het volle programma staat bijvoorbeeld het Ragazza Quartet. Ze brengen een toepasselijk programma Memories of Trees. Bomen krijgen een stem in een magische wereld van muziek, van licht en projecties. Zo kondigen ze tenminste zelf aan. Vrijdagavond op het Oranjewoud Festival, locatie De Folly, dat is een tent. Morgenavond dirigeert Ivan Fischer zijn eigen Budapest Festivalorkest in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. De 3e symfonie van Robert Schumann staat op het programma De Rheinische. En na de pauze het slot uit De Walküre van Richard Wagner, waarin God Wotan zijn dochter veroordeelt tot eeuwige slaap, tenzij een jonge held haar wakker kust. Morgen 8:15 in Amsterdam. En de concerttips je vindt ze op nploklassiek.nl/podium. Dit is het slot van de Harianos-suite. Lekker Hongaarse muziek van Zoltán Kodály, Budapest Festivalorkest geleid door chef Ivan Fischer. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ster. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal in Groningen. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor de moord in Berken in Roderijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst en werd waarschijnlijk aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het Openbaar Ministerie hebben meerdere mensen bevestigd dat de man van 58 de opdrachtgever was voor de moord. En dat zou ook blijken uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Wie de schutter was bij de moord in Berkel en Roderijs is nog altijd onduidelijk. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm, maar hoe dat eruit gaat zien weet minister Van Wiel nog niet. Gisteren werd bekend dat de sirenes, bekend van de test op de eerste maandag van de maand, verdwijnen omdat het systeem is verouderd. Maar veel partijen in de Tweede Kamer willen het behouden. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot op de deur, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Vanavond vallen verspreid over het land nog steeds buien. En morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: De 3 bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar de nieuwe aflevering van De Klas van 26 vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
0: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
4: En met in dit uur: het geheel is meer dan de som der delen. Dat geldt zeker voor het Albanberg Kwartet. Even voor 7:30 dit beroemde kwartet in muziek van 2 Tsjechische meesters, Janáček en Dvořák. Deze zender NPO Klassiek bestaat 50 jaar. We brengen elke week een concert uit het archief van onze zender onder de aandacht. Straks het debuut van Jaap van Zweden bij het Radio Philharmonisch Orkest, september 2005 in de NTR Zaterdagmatinée met Mahler op het menu. Dat straks.

0: Scherzo, een snelle dans uit een vroeg pianotrio van Ludwig van Beethoven, nog zonder opusnummer, het Busch Trio. Mooie nieuwe plaat. Italië heeft er een nieuw dirigentenconcours bij, de eerste editie van de Vittorio Antonellini International Conducting Competition, mondjevol, vindt in september plaats, maar jonge dirigenten kunnen zich nu al aanmelden. Het gaat specifiek over het dirigeren van kamerorkesten. In de jury zit dirigent Jan-Willem de Vriend. Uur geleden sprak ik hem en ik vroeg hoe anders is het nou om een kamerorkest te dirigeren versus een groot symfonieorkest.
1: De eigenschappen als dirigent die je moet hebben voor een kamerorkest of voor hele grote orkesten, eigenlijk ook wel heel anders is. Je moet bijvoorbeeld toch wel met een kamerorkest meer communiceren, ook met de muzici. Je staat gewoon wat dichterbij, de afstand is wat minder groot. En natuurlijk ook het repertoire is wezenlijk anders.
0: Ja, het gesprek met Jan-Willem de Vriend over dat nieuwe concours, dirigentenconcours met specifieke kamerorkesten, kun je beluisteren op npoklassiek.nl/podium. Dit is een tango van Elena Katz-Tchernin, komt van een nieuwe plaat.

0: Een tango van Elena Katz-Djernin, altviolist Michelle Pritchard en pianist Natasha Dauma. Het duurt nog even, maar de opera in Dortmund in Duitsland bestaat bijna 60 jaar. Dat willen ze groots vieren. Ze gaan van de Duitse filmklassieker Der Himmel über Berlin een opera maken. De muziek wordt geschreven door dezezelfde componist Elena Katz-Djernin. En de hoofdrolspeler is ook al bekend, dat wordt tenor Rolando Villazón. De originele film, De Himmel über Berlin uit 1987, werd geregisseerd door Wim Wenders. Engelen zien het leven in een door de oorlog verdeeld Berlijn. Het gaat over thema's als eenzaamheid, verlangen en menselijkheid. De film kreeg toen heel veel prijzen, waaronder die voor de beste regie op het Cannes Filmfestival. Nu wordt de opera geregisseerd, niet door Wim Wenders, maar door Martin Berger. En mei volgend jaar gaat hij dus in première in de dan 60-jarige Dortmund opera met componist dus Elena Katz-Djernin. Van een film naar een opera. Het kan. Bijna 6:15. Tijd nog één keer voor de ANWB met Helene Geest.
1: Het is nog steeds heel druk op de weg met ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer onder andere op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, want bij knooppunt Kooimeer wordt aan de weg gewerkt. In beide richtingen is de vertraging nog ruim 3 kwartier.
2: Podium met Hans Hafmans op

Rondo, slotdeeltje uit het vioolconcert van Joseph Bologne de Saint-Georges. Nieuwe plaat van violist Romuald Grimbert-Barré, ook al zo'n mooie naam. En het orkest van Cannes, geleid door Benjamin Levy. Nieuwe plaat. Eind 1975 werd deze zender opgericht als Hilversum 4, later Radio 4 en nu weer een tijdje NPO Klassiek. We staan dit jaar stil bij deze 50ste verjaardag met elke week een concert uit de rijke opnamegeschiedenis te vinden op npoklassiek.nl/50jaar. Vandaag het opus 1 van de 17-jarige Gustav Mahler, Das klagende lied. In alles hoor je al de vooraankondiging van zijn beroemde latere werken, zijn grote symfonieën. Maar helaas is de tijd er dan nog niet rijp voor en blijft de partituur op de plank liggen. Bij zijn debuut als chefdirigent van het Radio Philharmonisch Orkest, meer dan 125 jaar later, september 2005, zet Jaap van Zweden het origineel op de lessenaar. Het is het begin van Das klagende lied van Gustav Mahler. Het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor, solisten doen mee, dirigent Jaap van Zweden. 3 september 2005 in het Concertgebouw tijdens de NTR Zaterdagmatinée.

Het begin van Das klagende lied van Gustav Mahler, jeugdwerk van hem, door tenor Arnold Bezuijen. Ja, lid van een prachtige cast, ook sopraan Alexander Mark, met de sopraan Susanne Resmark, bariton Andreas Schmid. Groot omroepkoor, Radio Philharmonisch Orkest, dirigent Jaap van Zweden, september 2005 in het Concertgebouw in de zaterdagmatinée. Te beluisteren via npoklassiek.nl/50jaar. Gustav Mahler en ook werk van Luciano Berio. Vorige maand overleed violist Günter Pichler, oprichter van het Alban Berg Kwartet. Hij werd 85. Deze week laten we de mooiste opname van dit wereldvermaarde kwartet horen in podium, zo rond de klok van 6:30 elke dag. Dat kwartet werd in 1970 in Wenen opgericht. De weduwe van componist Alban Berg, Helene, woonde een van de eerste concerten bij en bood toen aan om de naam van haar man te gebruiken. Het Alban Berg Kwartet richtte zich vooral op de werken van Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert. Superklassiek dus. Maar het programmeerde ook muziek uit de 20e eeuw. Vandaag eerst even terug naar een live-uitvoering april 1994, het Concerthaus in Wenen, met de strijkkwartetten van Leos Janacek, die avond uitgevoerd en opgenomen op cd gezet. De concentratie en de intensiteit spat er vanaf.

uit het tweede strijkkwartet Intieme Brieven heet het, van Leos Janacek. Het album Bergkwartet in Wenen, 1994, een concertavond die op cd terechtkwam. Indrukwekkend. We blijven in Tsjechië, een generatie eerder dan Janacek, Antonín Dvořák. In 1999 speelde het album Bergkwartet twee strijkkwartetten van Antonín Dvořák, ook op één avond. Die kwamen ook op cd terecht. Een feest om te luisteren. De muzici geven de melodieën liefdevol aan elkaar over, zodat het klinkt alsof de melodie door maar één instrument wordt gespeeld. En de drive, het stuwende ritme, dat is constant in dit molto vivace, tweede deel uit Dvořáks 14e strijkkwartet.

Tja, het warme en gepassioneerde spel van het Alpenberg-kwartet in het 14e strijkkwartet van Antonín Dvořák, het tweede deel Molto Vivace. Deze week in de gouden opname het Alpenberg-kwartet. Meer info npoklassiek.nl/podium. In de serie Jonge Nederlanders gaf pianist Shane van Neerden 8 mei jongstleden een concert in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Van Neerden won 2 jaar geleden de Dutch Classical Talent Award. De jury oordeelde hij is een romanticus en een poëet puur sang. Na achten is dit concert te horen, werk van Beethoven, Ives en Barber en Weber. De prachtige sonate van Samuel Barber zit daartussen. Dit komt van zijn eerste soloalbum met de tweede pianosonate van Sergei Rachmaninoff. Het eerste deel, pianist Shane van Neerden.

Het begin van de machtige tweede sonate van Sergei Rachmaninov. Heerlijk spel van pianist Shane van Neerden. CD-opname van hem, zijn debuutplaat. En vanavond een concert dus dat hij gaf een paar weken geleden in het Concertgebouw in Amsterdam met sonates van Carl Maria van Weber, Ludwig van Beethoven, Charles Ives, waaronder de three-page sonate en de prachtige pianosonate van de Amerikaan ook, Samuel Barber. Straks vanaf 8:00. Laatste plaat dit uur. Argentijnse klanken. In dansclubs voor volksmuziek in Buenos Aires en Rosario kwamen muzici op het idee om deze plaat samen te stellen. Dit is bijvoorbeeld de bandoneonist Jean-Baptiste Henri met La Última Curda van Aníbal Troilo.

0: Muziek uit Argentinië. Ontstaan is het idee voor deze plaat in de dansclubs in Buenos Aires en Rosario. Bandoneonist Jean-Baptiste Henry met La Última Curda van Aníbal Troilo. Lekkere vanuit de heup gedachte plaat. Mooi. Zometeen Annemieke Bosman met Opium.
1: Die moest
0: altijd
1: even
0: schakelen van podium naar opium. Het blijft lastig. Ja. Wie heb je te gast, Annemieke?
1: Ik ga praten met Michel Didier. Hij is een cultuurhistoricus en hij is bezig een kunstatlas van Amsterdam te maken. Dus hij gaat wijk na wijk af per woonadres welke kunstenaar daar dan gewoond heeft. En korte beschrijvingen en zo. En hij heeft nu de Pijp in Amsterdam helemaal doorgelicht. En je kan echt een wandeling door de Pijp maken en dan gewoon precies bekijken waar Piet Mondriaan heeft gewoond, waar Willem Kloos heeft gezeten. Ja, Piet Mondriaan heeft er een poos gezeten, Willem Kloos heeft er gezeten. Nou ja, en nog 10.000 andere mensen meer. Maar zo kan je daar dus doorheen wandelen en hij gaat ons daar zo meteen meer over vertellen.
0: Wat leuk. Nu, als er één wijk veranderd is, dan is het wel de Pijp, hè? Van volkswijk tot ontzettend trendy wat het nu is.
1: Ja, maar de architectuur is best wel intact gebleven volgens mij. Ja. Zoals eigenlijk in heel Amsterdam. Dus in die zin kan je wel een soort historische sensatie ervaren. Doordat dan kan je wel echt zien in wat voor huis hij dan gewoond heeft.
0: Ja. Zometeen een stadswandeling door de Pijp in Amsterdam in Opium.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Human neemt je mee naar het Dolfinarium. Want na langdurige negatieve berichtgeving over zeezoogdierenparken wereldwijd staat ook Harderwijk onder grote druk. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Kijk vanavond naar Medialogica over of het beeld van de gevangen dolfijn wel klopt. Human. Radicaal menselijk.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
8: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Oh. Tickets, o-festival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen lagen op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. En dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
2: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
1: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. En de eigenaar is aangehouden. Dan nog het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen eerst regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
6: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
10: Goedenavond, van harte welkom. Toen ik een poosje terug voor de grap zat te kijken op Funda, de website waarop je je kunt vergapen aan de huizen die in ons land allemaal te koop staan, stuitte ik op een woning in de Pijp in Amsterdam waar ik zelf ooit een poosje had gewoond. Het was een tochtig hol van 20 vierkante meter, dichtgestopt met krantenpapier om de ergste kou buiten te houden. Met een beetje goede wil zou je het een romantische plek kunnen noemen. Toen betaalde ik er terecht niet al te veel huur voor. Tegenwoordig moet je een fortuin meebrengen om er te kunnen wonen. De Pijp is dus wat je noemt gegentrificeerd. Opgeluxed doordat de gentry, de gentry, de mensen met geld er zijn komen wonen. Vroeger zaten er naast hardwerkende ambachtslieden veel kunstenaars. En cultuurhistoricus Michel Didier, mijn gast van vanavond, heeft een gids gemaakt van hun woonadressen. Dus mocht je geen woning in de Pijp kunnen betalen, dan kun je er in ieder geval een keer leuk rondwandelen. Ik ga het er zo meteen met hem over hebben. Eerst muziek uit de Zwelingstraat.

0: Ensemble Cordevento hoorde je met muziek van Andrea Falconieri uit zijn eerste boek met composities. Muziek die net als die van zijn tijdgenoot Jan Pieterszoon Swelinck beïnvloed is door de Spanjaarden, immers de machthebbers in Europa eind 16e, begin 17e eeuw. En Falconieri en Swelinck hebben elkaar vermoedelijk nooit ontmoet, maar zijn muzikaal dus toch met elkaar verbonden. En wie weet hadden ze mekaars platmuziek in huis. Dat is een theorie. Ik koos deze muziek uit voor cultuurhistoricus Michel Didier, mijn gast van vanavond. Hij heeft de Amsterdamse wijk De Pijp in kaart gebracht en dan met name de plekken waar kunstenaars zich in de 19e eeuw vestigden. Veel straten zijn er in die wijk naar schilders vernoemd en niet naar componisten. Daarvoor moet je bij de buren in Oud-Zuid wezen. Maar om de hoek bij het Sarfati-park, nou daar kun je dan toch de eerste en de tweede Swelinckstraat vinden. Welkom Michel.
1: Hallo.
0: Je bent zelf opgegroeid in De Pijp, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Waar stond jouw wiegje?
1: Mijn wiegje stond in Frankrijk, omdat mijn vader Fransman is. Maar mijn moeder en mijn oma zijn ook in De Pijp opgegroeid. En mijn moeder zelfs in dezelfde straat als waar ik ben opgegroeid. Dus ja, en tot mijn 15e heb ik daar gewoond.
0: Hoe heb je zelf als kind die wijk ervaren eigenlijk?
1: Nou, het was zeer kinderrijk, de straat. Dus je was de hele dag, ja, als je naar buiten ging, waren er altijd mensen om mee te spelen. En voor de rest was het nogal grauw en met weinig bomen. Nou, bij ons in de straat toevallig wel, dat was een brede straat. Maar de rest, was een beetje griebus en viezig. Heel veel auto's, altijd geparkeerd en noem maar op. Ja, er kwam ook nog van alles langs. En de visboer en de aardappelboer en de schillenboer. En gas werd aan huis bezorgd en noem maar op. Dus ja, heel erg een volkswijk was het.
0: Ja, en voor wie de kaart van Amsterdam niet echt helder op zijn netvlies heeft staan, waar ligt De Pijp ongeveer als je de als
1: ja,
0: je
1: het
0: centrum
1: dus,
0: komt?
1: Vlak ten zuiden van het centrum, dus ten zuiden van de grachtengordel, daar ligt De Pijp. Dus waar de Heinekenbrouwerij is, of was, en de Rijksacademie daarnaast. En daarachter dus tussen de Amstel en Oud-Zuid eigenlijk.
0: Ja, en wie heeft in de tijd, want die wijk is gebouwd medio 19e eeuw, begreep ik?
1: Nou, toen Amsterdam had een muur sinds de 17e eeuw, die werd in de jaren 1860 neergehaald. En toen begonnen ze dus de stad naar alle kanten tegelijk uit te breiden.
0: Waarom werd die muur neergehaald?
1: Omdat de stad op slot zat. En de stad moest ontzettend uitbreiden. Het was overbevolkt daarbinnen. Met name volkswijken als de Jordaan en ook de Jodenhoek. Die waren zo propvol dat er wel uitgebreid moest worden. En dat ging natuurlijk ten koste van naburige gemeentes, zoals Nieuwer-Amstel.
0: Dus eigenlijk was het neerhalen van die muur gewoon een oorlogsverklaring.
1: Het was een bittere noodzaak. En ze zagen dat natuurlijk al wel aankomen daar. Maar heel veel Amsterdammers woonden, in ieder geval iets van 30.000, woonden er vlak over de gemeentegrens met Nieuwer-Amstel, omdat daar de belastingen lager waren. Dus die waren vooral
0: maar
1: heel
0: toen kwam
1: erg
0: Amsterdam gewoon naar ze toe.
1: Die kwam gewoon naar ze toe. Dus hebben ze daar nog in De Pijp hebben ze daar nog een raadhuis gebouwd aan de Amstel om Amsterdam tegen te houden. Maar ja, 4 jaar later was de annexatie een feit. Dus ze hebben maar heel kort van het raadhuis kunnen genieten. En toen werd dat raadhuis stadsarchief.
0: Ja, want dat staat er nog.
1: Het staat er nog. Het is nu een hotel. Het is inderdaad een fantastisch mooi raadhuisje in oud-Hollandse stijl. Het is overigens hetzelfde ontwerp is door de gemeente Kerkrade geadopteerd, dus die hebben hetzelfde raadhuis, maar dan als raadhuis. En het is dus de hele 20e eeuw is het gemeentearchief geweest en nu is het een hotel.
0: Ja, en werd die wijk neergezet eigenlijk? Ja, je zegt net, de andere volkswijken waren overbevolkt. Dat was dus ook echt bedoeld voor de beroepsbevolking om dan
1: nee.
0: in De Pijp te gaan wonen?
1: En dat is een van de verrassingen eigenlijk, wat mij betreft. Het was niet als volkswijk bedoeld. Het is het geworden omdat de gemeente Amsterdam wilde voorkomen dat hier ook kelderwoningen zouden worden gebouwd met, net als in de Jordaan, met alle ellende van dien, die ook nog eens regelmatig overstroomden. Er zouden blank kwamen te staan. En daarom eisten ze dat de grond zou worden opgehoogd, want het is een polder.
0: Ja, dus want in die kelderwoningen werden mensen ziek?
1: Ja, gingen mensen dood. Ja,
0: ah,
1: precies.
0: Okay,
1: er staan dus mensen allemaal in woningen zonder daglicht en met kwalijke lucht, cholera, noem maar op. Er waren net 2 cholera-epidemieën geweest in Amsterdam. En allerlei grachten moesten worden gedempt. Dus in deze nieuwe wijk zei de gemeente, oké, jullie mogen hier bouwen, zei tegen de particuliere bouwers. Maar er moet wel de grond worden opgehoogd. En toen hebben die verschillende bouwmaatschappijen hebben besloten om 2 extra straten aan te leggen in het plan. Er lag een plan en zeiden, oké, we doen het, maar dan wel 2 extra straten.
0: Zodat je meer huizen kan bouwen.
1: Zodat je meer huizen kunt bouwen. En daarom willen die huizen kleiner en ondieper. En is dat eigenlijk vanzelf een volkswijk geworden.
0: Ja, want toen wou eerste... niemand er meer wonen dan? Doordat die huizen kleiner en ondieper werden?
1: Nee, er was het zwaar. Van meet af aan was het verhuurd. Het was... was een enorme noodzaak, want er kwamen heel veel mensen van het platteland, met name van Brabant en zo. Hè. Er was een grote landbouwcrisis in de jaren 1870 in heel Europa, maar ook in Nederland. En daarom kwamen er heel veel mensen naar de stad toe om daar werk te vinden. Met name dus uit die plattelandsprovincies. En die moesten gewoon ergens wonen. Dit was relatief goedkoop, maar het was wel veel duurder dan in de Jordaan en de Jodenhoek. En daarom gingen mensen kamers onderverhuren. Dat waren met name dus alleenstaande mensen, weduwen en zo. Maar ook hele gezinnen, hè, die gingen dan in de achterkamer wonen. Zodat meneer
0: en die waren klein, die
1: zodat meneer ja. student dan de hele voorkamer kon hebben.
0: En daar kwamen die
1: ook nog voor gekookt. En zo kwamen dus al die tachtigers en ook al die academiestudenten, die kwamen daar te wonen.
0: Ja, want dat waren natuurlijk ook studenten, zou je kunnen zeggen. Die kunstenaars, die
1: ja, zaten aan de Rijksacademie. Ja, dat waren kunststudenten. Dus dat was in 1870 is de Rijksacademie gesticht. Daar in de Pijpers aan de rand, hè, naast de Heinekenbrouwerij. En ja, dat trok dus studenten aan van het hele land. Die daar voor kortere of langere tijd studeerden. En dan, die zaten daar dus ook. Heel beroemde kunstenaars zoals Jan Toorop en zo. En George Breitner, die zaten dus ook in die wijk.
0: Is dat de aantrekkingskracht voor jou ervan? Want je hebt eerder al de kunstenaars van Oud-Zuid. Echt een route door Oud-Zuid. En met alle adressen erin waar mensen gewoond hebben. En nou, wetenswaardigheden, biografietjes van die kunstenaars. Dus je kan een hele hoop opsteken. Nu is er de bundel De Pijp. En uiteindelijk wil je gewoon van heel Amsterdam zo'n atlas maken. Waarom?
1: Ja, ik vond het leuk om dat in kaart te brengen. Ik ben sowieso, toen ik dat project opvatte, dacht ik, ja, waar ben ik nou eigenlijk goed in? Ik weet van alles een beetje, maar ik weet nergens alles van af. Dus ik dacht, nou ja, als ik een combinatie maak van al die kunsten, dan komt er vast wel heel veel interessante dwarsverbanden uit. En, dus ik probeer zoveel mogelijk dus schrijvers en filmers, regisseurs en kunstenaars en muzici alles bij elkaar in één boek te plaatsen.
0: Dus je hoopt eigenlijk dat als je dat onderliggende weefsel in kaart brengt, dat nieuwe kennis
1: ja, dat geeft dan bepaalde inzichten, inderdaad. Ja.
0: Ben je al tot een bepaald inzicht gekomen, al doende?
1: Tot verschillende inzichten, inderdaad. Ja. Ja. Nou, het is grappig dat de Pijp bijvoorbeeld was van meet af aan een erg katholieke wijk. Net als Oud-Zuid. Mijn Oud-Zuid kwam vooral onder middenstand te wonen. Terwijl de middenklasse bedoel ik. En in de Pijp meer het volk, de arbeiders en dergelijke. Met heel veel katholieke kerken, katholieke instituties. Maar tegelijkertijd werd het ook een Joodse wijk. En in de wat rijkere delen zaten dus ook wat rijkere Joden. Zoals het Savati Park en langs de kades. Ruistelkade, Stadhouderskade, Amsteldijk. Dat waren veel ruimere woningen die net zo mooi waren eigenlijk als die in Oud-Zuid. Dat is heel opmerkelijk. En wat ook heel grappig is, begin 20e eeuw wordt het dus een socialistische wijk. Wordt die Pijp als het ware afgebouwd. Het unieke aan de Pijp is ook dat er liefst 6 plannen voor gemaakt zijn. Waarvan er maar 2 zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. Maar die andere 4 zijn wel, daar zijn ze wel mee begonnen. En daarom zijn er allerlei kromme straatjes en scherpe hoeken in de Pijp. Die kun je op de plattegrond makkelijk zien. Waar ze dus met een nieuw plan zijn begonnen.
0: Dus dan had je eerst kromme straatjes, toen moesten het rechte hoeken worden. Zo bedoel je? Of?
1: Nou, ze waren eerst dwars op de bestaande sloten gepland. Waardoor er heel veel onteigend moest worden. Dat was te duur. En daarom werd het tweede plan, dat waren dan straten die parallel liepen aan die sloten. En wat veel goedkoper was, maar die stonden dus wel in een hoek op wat al gebouwd was. Dus dan krijg je heel scherpe hoeken, een soort strijkijzers.
0: En zo ben je erachter gekomen. Zijn uiterlijk heeft gekregen in ieder geval.
1: Ja, zo ziet het inderdaad heel grappig en maf uit. Maar goed, uiteindelijk, het is afgebouwd met het plan Zuid van Berlage. Dus dat is dan met Amsterdamse school en met veel arbeiderswoningen van socialisten en katholieken en gereformeerden en noem maar op. En ook wat heel grappig is op daar op de Amsteldijk is de theosofie begonnen in Nederland.
0: Waar theosofische Piet Mondriaan vereniging. Ook een beetje gek van was.
1: Nou, gek is sterk uitgedrukt. Hij werd daar op Giblik lid daarvan. En dus voor de rest van zijn leven. Dus heeft hij de gereformeerde kerk verlaten. Maar toen is hij inderdaad theosoof geworden. Omdat dat hem heel goed van pas kwam.
0: Hij woonde ook in de Pijp, hè?
1: Hij woonde op liefst 4 adressen in de Pijp, ja.
0: Ja, en bijvoorbeeld Jacob Israël de Haan. Die vermeld jij ook, die heeft ook in zijn roman over de liefde tussen twee mannen, vrij vooruitstrevend was voor die tijd en wat hem ook eigenlijk wel min of meer de das heeft omgedaan. Maar schreef hij dus pijpenlijntjes, zo heten die verhalen, schetsjes uit de pijp.
1: Ja.
0: Welk beeld reist er eigenlijk op uit zijn boek?
1: Er reist op uit zijn boek een soort Poel des Verderfs. Dat is heel erg vergelijkbaar met hoe Albert Camus dat in de jaren 50 in La Chute ook beschrijft. Amsterdam als een Poel des Verderfs eigenlijk. Hè? De 9 kringen van de hel. Nou ja, dat gaat dan over het oude centrum. Maar Jacob de Haan is dat meer inderdaad in de pijp vol met prostituees. Het zat helemaal vol met bordelen voor mannen, vrouwen, jongens. En heel veel bars, cafés, gelegenheden. Dus ja, al die studentjes die frequenteerden destijds bordelen.
0: Dus dat was echt ingericht op studentico's?
1: Nou, dat was niet zozeer ingericht daarop, denk ik. Maar je had ze overal, dus
0: Die studenten namen, die kunststudenten namen een bohemien levensstijl met zich mee. En hoe verhield zich dat dan eigenlijk tot de ambachtslieden die ook in die wijk woonden? Ik bedoel, waren dat botsende culturen of zou je kunnen zeggen dat het ook complementaire culturen waren op een bepaalde manier?
1: Complementair zou ik niet zeggen. Botsend, dat gebeurde wel bij gelegenheid. Maar over het algemeen leefden mensen een beetje om elkaar heen. Maar ja, je kunt in dat hele beroemde boek van Herman Heijermans, Een Kamertjeszonde, dat is zo'n 600 pagina's. Om doorheen te kauwen. Dat gaat dus precies daarover. Over het botsen van die verschillende culturen daar. Met ambachtslieden, visverkopers en zo. Is opvallend overigens wat hij beschrijft. Hoeveel Joden, maar ook hoeveel Duitsers er in die wijk wonen. Ja, dat is in een periode dat het in Duitsland economisch zeer beroerd gaat. Er komen in ieder geval heel veel Duitsers deze kant op.
0: En heeft nou eigenlijk het feit dat er zoveel kunstenaars zaten, kan je zeggen dat die vanuit de pijp de stad mede hebben vormgegeven op de een of andere manier? Nee?
1: Nee, dat was helemaal apart. Dus die baaierden dan wel uit naar andere wijken. Hè. Bepaalde soorten gingen dan in Oud-Zuid wonen. Andere soorten gingen dan weer, ergens anders wonen. Het is heel erg, het heeft het bohemien karakter vooral gehouden. Dat waren die tachtigers met name, die dichters en schilders van 80, die eigenlijk de eerste avant-garde waren van Nederland. Wat dus zich grotendeels in de pijp afspeelde, grotendeels.
0: Heb je eigenlijk een favoriet plekje? En heb je dat met opzet ook niet in je boek gezet vanwege de TikTok-rijen?
1: Ik ben niet zo bang voor TikTok-rijen in het Nederlands, denk ik. Maar Nee, ik heb eigenlijk niks verborgen gehouden. Niks voor mezelf gehouden. Ik heb de afgelopen tijd een aantal wandelingen daar gehouden voor geïnteresseerden van ons Amsterdam en zo. In de Nieuwe Pijp. En dat is het gedeelte dat dus, kort na de Eerste Wereldoorlog is gebouwd. Het laatste stukje van de pijp met grote woningbouwcomplexen door woningcorporaties, socialistische, katholieke, gereformeerde, met de hele beroemde dagraadcomplex in Amsterdamse schoolstijl. Nou ja, dat is vlakbij waar ik ben opgegroeid. Wat ik toen helemaal nooit heb herkend als iets bijzonders. Maar wat dus nu zijn nationale monumenten. Zo,
0: de stad is best wel onaangeroerd gebleven. En natuurlijk niet alleen het historische centrum, maar eigenlijk ook al die wijken eromheen. Dus,
1: ik kan me dat nog inderdaad heel goed herinneren van begin jaren 70, toen men van plan was om een stadsvernieuwing, dat was een departement in de gemeente, om dat helemaal plat te gooien. Oude rotzooi, oude meuk moest allemaal weg. En er moest dus een opera gebouwd worden en ook nog een nieuw stadhuis. Nou, dat is dus niet doorgegaan uiteindelijk. Het is alleen maar een groot hotel gekomen. Maar de stad is dus dankzij het verzet van de bewoners is dat dus grotendeels gespaard gebleven voor de stadsvernieuwing. Ze hebben daarna dus een politiek gehanteerd, de gemeente dan, van het rotte kiezen. idee. Dus dat je bepaalde rottekies eruit trekt en dan een hele stevige neerzet waar die anderen zich aan kunnen ophijsen.
0: Maar dat maakt natuurlijk ook dat als mensen met jouw atlas gaan rondlopen, dat ze eigenlijk ook echt de huizen zien van die kunstenaars eind 19e eeuw. Want, ja. want je hebt je wel vooral een beetje tot die periode, zeg maar, beperkt?
1: Nee, dat moest ik inderdaad nog even corrigeren van wat jij zei bij de introductie. Het gaat dus niet om kunstenaars uit eind 19e eeuw.
0: Maar
1: het gaat om kunstenaars van toen tot nu.
0: Ja, maar die begonnen zich daar toen te vestigen. Dat bedoelde ik.
1: Okay,
0: want je kunt natuurlijk hedendaagse kunstenaars niet met hun adres inzetten. Want dan staat iedereen daar aan de bel te lellen, toch?
1: Nee, ze staan er wel in.
0: Nou, met adres?
1: Met de straatnaam, niet met het huisnummer.
0: Nee, precies.
1: Ik heb wel aan een paar mensen gevraagd of ze bezwaar hadden tegen hun adres. En sommigen zeiden, doe maar niet. En anderen zeiden, ja, prima.
0: Ja, dus je kan ongeveer benaderen waar Marlène Dumas en Steve McQueen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is heel makkelijk op te zoeken ook.
0: Maar dan weet ik nog steeds niet wat je favoriete plekje is, tot besluit.
1: Dus mijn favoriete plekje is toch wel, denk ik, in de Burgemeester Tellegenstraat. Zo midden in het Dageraadcomplex, daar met die fantastische sculpturale gevels van de Amsterdamse school.
0: Ik ga het in mijn oren knopen, Michel Didier, als ik nog eens een fietstochtje of een wandeling ga maken. Heel fijn dat je vanavond bij mij te gast hebt willen zijn in Opium. Jouw cultuuratlas van Amsterdam, De Pijp, en er is er dus ook een van Oud-Zuid, en uiteindelijk staat de hele stad er straks in, is uitgekomen bij uitgeverij Tijd/Ruimte. En meer informatie hierover vind je natuurlijk op onze website npoklassiek.nl/opium. Ja, Carl Philipp Emanuel Bach, nou die is vanzelfsprekend nooit in De Pijp geweest. Want die wijk was er nog helemaal niet toen hij in de 18e eeuw componeerde. Maar hij woonde en werkte in zijn eigen tijd wel in Berlijn. Straks in is uitgekomen bij uitgeverij Tijd/Ruimte. En meer informatie hierover vind je natuurlijk op onze website npoklassiek.nl/opium. Ja, Carl Philipp Emanuel Bach, nou die is vanzelfsprekend nooit in De Pijp geweest, want die wijk was er nog helemaal niet toen hij in de 18e eeuw componeerde. Maar hij woonde en werkte in zijn eigen tijd wel in Berlijn en dat was toen ook al een hele hippe

Pianosonate nummer 1 van Carl Maria von Weber. Een werk uit 1812, hier gespeeld door Shane van Neerden. Je hoort een opname van het concert dat deze 26-jarige pianist anderhalve week geleden gaf in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Een concert in de serie Jonge Nederlanders. Na von Weber speelde van Neerden een pianosonate van Beethoven. Een sonate uit bijna dezelfde tijd. Beethoven schreef het 2 jaar na von Webers sonate. Het is een sonate met maar 2 delen. En het eerste deel is door Beethoven als een wedstrijd tussen hoofd en hart beschreven. Die wedstrijd hoor je als volgt terug. Het hoofd heeft een duidelijk afgebakend thema in de muziek, met een herkenbare melodie en toonsoort. Het hart daarentegen wil vrij zijn van beperkingen. Pianosonate 27 dus, van Beethoven.

pianosonate nummer 27 van Ludwig van Beethoven. Gespeeld door Shane van Meerden. Je luistert naar zijn concert van anderhalve week geleden in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Een concert in de serie Jonge Nederlanders. Van Meerden komt naar eigen zeggen niet uit een muzikale familie. Niemand van zijn familie had iets met klassieke muziek. En dat Van Meerden wel de muziek inging, hangt samen met een bezoek aan zijn oma. Zijn oma had een piano thuis en toen Shane een jaar of 6 was, had zijn oma een vriend op bezoek, een pianoleraar van beroep, die wat op de piano zat te spelen. Shane vertelt zelf over dat moment in een interview. Ik weet nog dat ik in een soort trance raakte van die klanken. Oma heeft die leraar toen gevraagd of hij mij les wilde geven. Hij vond me eigenlijk te jong, maar omdat zij aanhield, zou hij het proberen. Op de eerste les kon ik meteen alles spelen wat hij van me vroeg en begreep hij dat ik serieus les moest hebben. Techniek bleek geen probleem. Nou, uiteindelijk kwam Shane op zijn 12e bij een andere leraar terecht en die leraar wees hem vervolgens op Frank Peters, pianodocent aan het Conservatorium van Amsterdam. En voor deze Frank Peters is Shane van Meerden naar Nederland verhuisd en heeft uiteindelijk dus hier gestudeerd. Na Beethoven speelde Van Meerden een werk van iemand die hij zijn grote held noemt, Charles Ives. Ik citeer, Ives is voor mij een held. Ives is dwars, baldadig, geestig, de totale vrijheid. Van Ives speelt Shane van Meerden zijn three-page sonate, een werk uit 1905. En voor dit werk krijgt Van Meerden gezelschap van percussionist Agostinho Seguera, die bespeelt in de verte een klokkenspel.

Shane van Neerde speelde de three-page sonate van Charles Ives. En op de achtergrond hoorde je nu en dan Agostinho Seguera. Hij speelde de Fernglockenspielpartij. Van Charles Ives is ook het volgende werk dat Shane van Neerde bij dit concert in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam speelde, anderhalve week geleden. Ives' werk The Celestial Railroad. Dat werk is gebaseerd op het gelijknamige korte verhaal van Nathaniel Hawthorne. In dat verhaal valt een man in slaap en droomt dat er in zijn zondige wereld een stoomlocomotief rijdt die je naar de hemelse stad brengt, waar alle hemelse beloningen te vinden zijn. De verteller vindt het een aantrekkelijk idee en stapt in de trein. De trein komt op gang en passeert vele gruwelijke taferelen, stopt op met verleidingen gevulde locaties en komt uiteindelijk tot stilstand. Iedereen verlaat de trein om met een veerboot de rivier over te steken naar de hemelse stad. Maar bij het aan boord gaan van de veerboot blijkt dat de belofte om per trein bij de hemelse stad aan te komen een hoax is geweest. De verteller probeert van de boot te springen, maar dan schrikt hij wakker en beseft dat het allemaal maar een droom was.

The Celestial Railroad, een werk van Charles Ives, gespeeld door Shane van Neerde. Je luistert naar het recital dat Shane van Neerde anderhalve week geleden gaf in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het laatste werk op het programma, dat concert, was een werk van Samuel Barber. Net als Charles Ives, een Amerikaanse componist, maar een paar decennia later geboren. Je hoort Barbers pianosonate, geschreven tussen 1947 en 1949. Het werk is ongelooflijk uitdagend. Barber zelf was best een prima pianist, maar niet in staat om het goed te spelen. Je hoort hoe Shane van Neerde het ervan afbrengt. Dit is dus de pianosonate van Samuel Barber.

De pianosonate opus 26 van Samuel Barber, gespeeld door Shane van Meerde. Een 26-jarige pianist, cum laude afgestudeerd. Hij speelde anderhalve week geleden dit concert in de serie Jonge Nederlanders. Een concert in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Shane van Meerde sloot dit concert af met een toegift. Een arrangement van een Frans chanson van Charles Trenet. En avril à Paris.

0: Een pianobewerking van een Franse chanson van Charles Trenet. En Avril à Paris. Dit speelde Shane van Neerde als toegift na zijn recital anderhalve week geleden in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Een concert met werken van Carl Maria von Weber, Beethoven, Charles Ives en Samuel Barber. Het hele concert is na vanavond nog terug te luisteren via nprklassiek.nl/avondconcert.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Samuel Barber stond ook op het programma bij het concert dat ik nu laat horen. Een concert van het Münchner Rundfunkorchester, afgelopen oktober opgenomen in München. Van Barber speelde het orkest toen onder meer een aria uit Barbers opera Anthony and Cleopatra. Die opera ging in 1966 in première in New York. En dat moet een spektakel geweest zijn toen. Het was een uitvoering met 30 solisten, een koor van 100 personen, een reusachtige draaiende sphinx op het podium, 4 berggeiten, 3 paarden en een kameel. Ja, spectaculair. Maar het was allemaal ook een beetje te. Dat was het oordeel van de pers. Tot groot verdriet van Samuel Barber. Hij had zoveel hart en ziel in deze opera gestoken. Voor zijn debuutopera won hij nog de Pulitzerprijs. En naar aanleiding daarvan had de Metropolitan Opera een tweede opera bij hem in opdracht gegeven. Maar deze opera vond men te weinig modern, te tonaal, te romantisch. Je hoort zo de aria uit die opera waarin Cleopatra de beslissing neemt om zichzelf van het leven te beroven nadat haar geliefde Marcus Antonius hetzelfde voor haar heeft gedaan. Ze neemt op indrukwekkende wijze afscheid en legt vervolgens adders op haar borst om hun dodelijke gif te ontvangen. De aria wordt hier gezongen door sopraan Verity Wingate. Je hoort haar dus samen met het Münchner Rundfunkorchester onder leiding van Nicholas Carter.

De aria On the Death of Cleopatra uit de opera Antony and Cleopatra van Samuel Barber. Gezongen door sopraan Verity Wingate. En je hoorde haar samen met het Münchner Rundfunkorkester onder leiding van Nicholas Carter. Je luistert naar een opname die afgelopen oktober werd gemaakt van een concert in München. Ook op het programma die avond stond een werk van de Engelsman Ralph Vaughan Williams. Telg uit een vooraanstaande familie van advocaten en geleerden. Niemand minder dan Charles Darwin was zijn oudoom. En van hem hoor je zijn vijfde symfonie. Een symfonie die in 1943 in Londen in première ging. Geschreven tussen 1938 en 1943, in tijden van oorlog dus. Het publiek meende er tijdens de première in 1943 Peace and Blessing in te horen. Maar het is de vraag of Vaughan Williams bij het componeren de oorlog daadwerkelijk als thema in gedachten heeft gehad. Het werk bevat namelijk een heleboel fragmenten uit een opera waar Vaughan Williams op dat moment al decennia mee bezig was. Vaughan Williams schijnt, op het moment dat hij begon met zijn vijfde symfonie, bang te zijn geweest dat die hele opera nooit af zou komen en vond het idee dat de goede muziek die hij had geschreven voor die opera verloren zou gaan zo zonde dat hij flink wat delen uit de opera verwerkte in zijn symfonie. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een succesvolle symfonie, maar over de opera was men, toen die uiteindelijk toch afkwam, minder enthousiast. Het zou een slap aftreksel van de symfonie zijn, vond men. Nou, dit is die vijfde symfonie. Je hoort opnieuw het Münchner Rundfunkorkester onder leiding van Nicholas Carter.

De vijfde symfonie van Ralph Vaughan Williams. Een symfonie die tijdens de Tweede Wereldoorlog in première ging, maar al ver daarvoor in de maak was. Je hoorde een uitvoering door het Münchner Rundfunkorchester onder leiding van Nicholas Carter, opgenomen op 12 oktober vorig jaar in München. Tot zover de opname van dit concert. Morgenavond komt het NTR-avondconcert live uit het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Via de radio ben je dan rechtstreeks bij een concert van Amsterdam Sinfonietta, cellist Kian Soltani en Kemenche-speler Kayan Kalhoor. Zij speelden al vaker samen. Ik heb hier een opname uit 2020. Kian Soltani en Kayan Kalhoor speelden toen onder meer een eigen improvisatie. En daar laat ik nog een fragment van horen. Totdat zometeen om 22:30 Passaggio Late Night begint. Vanavond met Annemaartje Leemreis. En ik wens je alvast een goede nacht.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Ik denk dat het niemand ontgaan is dat we weer technisch gezien in een vrij natte fase zijn aanbeland. Ik ben 4 keer beregend vandaag. Niks ernstigs, geen zorgen, maar het is wel strak timen tussen de buien door. Het schijnt eind deze week beter te worden, maar dat is natuurlijk ook maar hoe je het bekijkt. Want voor sommigen is dit het ideale weer. Veel regen, relatief zachte temperaturen, perfecte omstandigheden voor de slak. En nu zijn er mensen die de slak liever zien gaan dan komen. Zeker onder moestuinliefhebbers is dat een bekend sentiment. Maar ik ben dus dol op slakken. Al van jongs af aan behoort de slak tot een van mijn lievelingsdieren. Dus toen ik van de week na een regenbui het tuin

tuinhekje verplaatste en er tientallen minuscule babyslakjes op bleek te zitten, verkeerde ik echt even in een buitenzinnige staat van ver en bewondering. Ik vind ze zo mooi. Die glanzende lijfjes, ogen op sprietjes en natuurlijk vooral het huisje. Je zou toch ook altijd je huisje bij je hebben? Nou goed, je hoort het al, elke slak maakt mij blij en er was deze week veel slak, dus veel blij. En mijn liefde voor slakken is ook onder vrienden en familie wel bekend. Zo kreeg ik van de week een foto van mijn beste vriendin die met haar zoontje steentjes aan het beschilderen was. En zij had een slak geschilderd. En even daarvoor kreeg ik een foto van een buurvrouw van mijn moeder. Ik woon daar al 18 jaar niet meer. Zij was nota bene in de Sagrada Familia en daar blijken prachtige slakkensculptuurtjes in verwerkt te zitten. Dus daar stuurde ze mij een foto van. Dus nu wil ik naar Barcelona. Maar eerst, passatjo late night.

We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de N50 Emmeloord-Apeldoorn, dan komt u tussen knooppunt Emmeloord en Heerde een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de N50 Emmeloord-Apeldoorn, dan komt u tussen knooppunt Emmeloord en Heerde een spookrijder tegen.

Het tweede deel uit de derde symfonie van Schubert door Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Even onderbroken door een spookrijder. Ik hoop dat je veilig bent. Deze symfonie van Schubert schreef hij vlak na zijn 18e verjaardag. En dit stuk is net als de andere vroege symfonieën van Schubert pas na zijn dood uitgegeven. Ja, het blijft toch ongelooflijk dat Schubert in zijn zeer korte leven, hij is slechts 31 geworden, niet alleen ontzettend veel gecomponeerd heeft, maar ook ongelooflijk veel anderen geïnspireerd. En dat inspireren is nog altijd gaande. Zo schreef bijvoorbeeld de Oekraïense componist Valentin Silvestrov muziek voor strijkorkest en piano, die gebaseerd is op fragmentenmuziek die verloren gewaand was of waarvan het bestaan niet eens zeker was. En voor het tweede deel hiervan gebruikt hij een muzikale krabbel van Wagner, maar voor het eerste deel een mondeling overgeleverd snippertje Schubert.

0: De heerlijke lange nagalm van deze Wedding Waltz van Valentin Silvestrov. Het eerste deel uit zijn Dialogen met een epiloog, gespeeld door pianist Alexei Lubimov en de Münchener Kammerorkester onder leiding van Christoph Poppen.
1: Someone stole my record player.
2: De Vrijplaat.
0: Vandaag in de Vrijplaat heb ik weer een oude favoriet meegebracht. Begin deze eeuw leerde ik de muziek van de Nederlandse band No Blues kennen. En dat opende destijds een heel nieuwe klankwereld voor me. Ze maken wat ze zelf noemen Arabicana, een mix van Amerikaanse folk blues en traditionele Arabische muziek. Maar dat is niet eens hoe ik ze ontdekte. Het zat namelijk zo, ik ben nogal fan van een bijzonder theatergezelschap, Tam Tam Objectentheater. En zij maken dus theater van, ja, objecten. Schroefjes, moertjes, kwasten, afval, nijptangen, roestige spijkers. In hun handen verandert alles in aandoenlijke personages en schitterende landschappen en scènes. En onder een van mijn favoriete clipjes, met het fantastische hoofdpersonage K, bestaande uit een soort vodden, zit muziek van No Blues. Dus toen kocht ik dat album van No Blues, Lumen. En mijn broertje vond het net zo mooi als ik. 14 en 15 waren we. En op een dag namen we samen de trein naar een klein, druipnat festivaletje dat voor ons een wereldreis ver weg voelde om No Blues live te kunnen zien. Net zo regenachtig als nu, maar onbetwist fantastisch. En op de terugweg in de trein zat schuin tegenover ons de oudspeler van No Blues, Haitham Safia. Mijn broertje en ik waren allebei te starstruck om iets tegen hem te durven zeggen.

Lumen van A No Blues. En als je benieuwd bent naar die schitterende clip die hierbij is gemaakt, zoek die dan even op YouTube. Tam Tam Objectentheater. Ja, en mijn broertje en ik maakten dus als tieners een gevoelsmatige wereldreis om deze band live te horen spelen. Maar voor het bezoeken van de volgende componist heb ik echt lang in de auto gezeten. 2 jaar geleden gingen mijn man en ik op componisten roadtrip. We zijn met de auto via Duitsland en Oostenrijk naar Tsjechië gereden. En op een gegeven moment natuurlijk ook weer terug. En op die reis hebben we zoveel mogelijk werkplekken, geboortehuizen, graven en musea van componisten bezocht. En in Praag, net buiten het centrum, op een heuvel die schitterend uitzicht over de stad biedt, is een prachtige begraafplaats. En daar ligt, ook in een prachtig graf, Antonín Dvořák.

0: Het openingsdeel uit het 12e strijkkwartet van Antonín Dvořák. En dit strijkkwartet wordt ook wel het Amerikaanse kwartet genoemd. En dat komt omdat hij het in Amerika schreef. En we gaan ook door naar een Amerikaanse componist. Het is namelijk vandaag de sterfdag van Charles Ives. Je hoorde hem ook al uitgebreid in het avondconcert. Heerlijke muziek. En op 19 mei 1954 overleed hij in New York. Hij was een van de belangrijkste Amerikaanse componisten van de 20e eeuw. Hij kwam uit een heel muzikaal gezin. Zijn vader was leider van de militaire kapel. En Charles kon al op jonge leeftijd naar Yale University. En toen hij daar was, was zijn vader er niet helemaal gerust op dat zijn zoon zijn tijd op de juiste manier indeelde. Hij was vooral bezorgd dat sport te veel tijd in beslag nam. En dat was niet de bedoeling, want de focus moest op de muziek liggen.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde

13 mei 1894. Lieve vader, ik heb donderdag mijn tweede les gehad bij meneer Bonny. Hij liet me een paar van die concoon-oefeningen zingen, maar lette natuurlijk vooral op hoe ik toonhoogte kreeg. Hij gelooft dat zingen slechts een verlengstuk is van praten en laat me een bepaalde zin zeggen en die vervolgens zingen met dezelfde stem. Ik heb wat geld nodig als mijn broek en schoenen die nu gerepareerd worden straks klaar zijn. Het is ook weer bijna tijd voor een nieuwe wasrekening. Ik zal een bijlesleraar nemen als u dat het beste vindt, maar ik zou nauwelijks tijd hebben voor de lessen op school en die van hem. Ik weet zeker dat meneer Fox me er wel een aan zal bevelen. En het honkbalseizoen is bijna voorbij. Hoogachtend, C.

Het eerste deel van de Three Quarter Tone Pieces van Charles Ives. En ik kan me voorstellen dat je dit vreemd vindt klinken of misschien zelfs onaangenaam, maar ik vind dit zo heerlijk. Ik krijg er bijna kippenvel van, zo aangenaam vind ik dit geluid. Twee pianisten hoorde je, Alexei Dubimov en Martine Gwers. En de piano's zijn een kwarttoon van elkaar afgestemd. En van deze magische klankwereld van Charles Ives gaan we door naar zijn landgenoot Florence Price. Zij schreef haar vierde symfonie in 1945, maar die is tijdens haar leven nooit uitgevoerd. Weet je wanneer die in première ging? In 1945 schreef ze het. In 2018 pas. Het was heel lang kwijt, werd in 2009 gevonden in haar oude woonhuis en dus bijna 10 jaar daarna in première gebracht. Gelukkig daarna wel regelmatig uitgevoerd, maar het stemt mij altijd een beetje droef als een componist haar eigen noten nooit heeft kunnen horen. Des te fijner als wij er dan nu heel erg van gaan genieten. Ook namens Florence Price.

Het tweede deel, het Andante Cantabile uit de vierde symfonie van Florence Price door de Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. En dan is het tijd voor de Hollandse Nieuwe. Gisteren hoorde je onze nieuwe Hollandse Nieuwe en die is van het Agathe Ensemble. Hun kerstverse album staat helemaal in het teken van volksmuziek en ze leggen even prachtige als logische dwarsverbanden tussen Julius Röntgen, zijn vrouw Amanda Meyer en hun goede vriend Edward Grieg. En deze Amanda Meyer werd geboren in Zweden, maar ging naar Leipzig om muziek te studeren, want Leipzig stond toentertijd aangeschreven als het beste conservatorium van Europa. En hoe dat verder ging tussen Julius en Amanda, dat vertelt cellist Ivan, terwijl we twee Zweedse dansen van Amanda Meyer horen.

Ja, ze ontmoetten eigenlijk in Leipzig. Ze waren allebei studenten uit het Leipzig Conservatorium. En Röntgen begeleidde Meyer op een van haar vioolsonatas eigenlijk. Dus ja, ze speelden daar samen en daar ontmoetten ze Grieg ook. Trouwens, Grieg was ook student van de Leipzig Conservatorium, maar daar tenzijde. En ja, waarschijnlijk door het samenspelen en door die ervaring als medestudent daar in Leipzig, dat ze ja, verliefd werden. En dan ze besloten samen om naar Amsterdam te verhuizen. En ze woonden samen, zij musiceerden samen, ze hadden vrienden samen. En ja, ze maakten ook muziek. Waarschijnlijk ze hielden ook vergaderingen bij hun thuis in Amsterdam samen. En zij, ja, heel grote componisten kwamen daarbij. Onder andere Brahms. Het is bekend dat Brahms bij hun was. En Clara Schumann was ook daarbij, Grieg. En waarschijnlijk de compositie dat komt ook in ons cd, de zes Zweedse melodieën en dansen, was ook gespeeld in deze context van hun vergaderingen bij hun thuis.

0: Twee heerlijke Zweedse volksdansers van Amanda Meijer door het Agathe Ensemble en hun album is deze week onze Hollandse nieuwe. Dus morgen duiken we daar weer lekker verder in.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Eerder vanavond hoorden we een vroege symfonie van Franz Schubert en nu gaan we naar muziek die hij schreef in het jaar voordat hij stierf, 1827. Nog steeds piepjong als je het mij vraagt, want hij was dus 30 toen hij dit schreef, maar toch een totaal andere Schubert.

12. Ik weet niet hoe laat de zon onderging vandaag, maar ik weet wel dat het vandaag precies 490 jaar geleden is dat Anna Boleyn, de tweede vrouw van Hendrik de VIII van Engeland, werd onthoofd wegens overspel. Nou, en om van dat bijna 500 jaar oude nieuws een beetje te bekomen, heb ik hier een melancholisch gedicht voor je. Op een recht zwart kousenbeen, dunne rokjes opgeheven, dansend in de vroege regen en de tuin voor zich alleen. Staan twee jonge appelbomen, het witte bloed omhoog gestegen, vlinderhoofden wijd omgeven door hun allereerste dromen. Met hun smalle voet in het gras, ingetogener en lomer, staan ze later in de zomer na te peinzen hoe het was. Voller wordend met de dagen, vastgegroeid in het ogenblik, bestemd mijn zustertjes als ik, te wortelen

De eerste impromptu van Franz Schubert. Dit is die in C klein, gespeeld door Murray Peraya. Het is vandaag 19 mei, 1 minuut over half

het gedicht Appelboompjes van M. Vazalis. En je hoorde muziek van Jesús Guridi door Celia García García. Tres piezas breves. En dit was het tweede deel, de nostalgia. Nou, ik slinger je lekker heen en weer tussen de continenten vanavond, maar ik ga nu dus weer naar een Amerikaanse componist. Hij werd geboren in 1911 en begon, naar het schijnt, al op zijn vierde met componeren. Maar dat vonden, naar het schijnt ook toen al, zijn ouders een heel slecht idee. Die wilden namelijk absoluut niet dat hij componist zou worden. Dus ze verboden hem te schrijven. En dat schijnt hij vanaf toen als kind stiekem 's nachts te zijn gaan doen. Of hij sloot zich soms op in de badkamer om daar te kunnen componeren. En dan verstopte hij zijn geschreven muziek achter de badkuip. Nou, gelukkig heeft hij volharding zijn vruchten afgeworpen, want hij ging toch muziek studeren. Liep daar dan weer keihard tegen de conventies van een conservatorium aan. Daar paste hij gewoon niet met zijn wensen en ideeën. En uiteindelijk vond hij via bevriende kunstenaars en muzici een geheel eigen weg en een geheel eigen muzikale taal. Nog een laatste smeuïge detail over hem. Hij is maar liefst 6 keer getrouwd geweest. En zijn laatste vrouw was 25 jaar jonger dan hij. Zij was zangeres en zijn absolute muze. En zij heeft hem tot aan zijn dood liefdevol verzorgd. Ik heb het over Ellen Hovenes. En dit is zijn sonate voor harp en gitaar.

De sonate voor harp en gitaar Spirit of Trees van Alan Hovhaness, gespeeld door Yolanda Kondanassis op harp en David Leisner op gitaar. Wat een ongelooflijk mooie en bijzondere combinatie harp en gitaar. Dat hoor je niet zo heel vaak, net als harp en piano of gitaar en piano, terwijl het wonderschoon samen kan mengen. Dat kan mengen, zo bewijst Alan Hovhaness ook nog maar eens. En geloof het of niet, maar ik slinger je weer naar Duitsland. We gaan naar Beethoven. En eerder vertelde ik al over de componistenroadtrip die ik 2 jaar geleden maakte. We zijn toen uiteraard ook in het Weense Beethovenhuis geweest. Maar tijdens die reis zijn we niet in Bonn geweest, waar Beethoven geboren werd. Maar in Bonn ben ik als kind veel geweest, want daar woonde mijn lieve oud-tante. En zij was toeristengids, dus leidde dagelijks groepen toeristen door haar geliefde stad. En dat vak oefende ze ook liefdevol op haar familie uit. Dus de geschiedenis van Beethoven en Bonn heeft zij ons bevlogen en met veel verve bijgebracht. En ik herinner me nog zo goed dat we naar het Beethovenhuis in Bonn gingen. Toen was ik 11 en ik was zo teleurgesteld dat ik niet op zijn piano mocht spelen. Echt een beetje boos, denk ik, dat ik toen was. Maar goed, ik blijf het bijzonder vinden wat het doet met de manier waarop je kunt luisteren of kunt invoelen wat een componist bedoelde of dacht of zag, als je dus de plekken bezoekt waar ze woonden of werkten. Wat zouden zij gezien hebben? Zelfs al is het eeuwen later, soms valt er ineens van alles op zijn plek als je ziet wat een componist ongeveer gezien moet hebben. Dus daarmee kan ik het iedereen van harte aanbevelen om lekker veel componistenplekken te bezoeken. Dit is het pianotrio van Beethoven.

Het Busch Trio speelde het Largo con Espressione uit het tweede pianotrio van Ludwig van Beethoven. En we gaan eindigen met een heerlijk Italiaans slaapliedje door zanger Marco Beasley, Tu Dormi. En ik was begonnen een vertaling te maken, maar het is een hele droevige tekst en ik wens je een gepast opgewekte nachtrust toe. Dus ik hoop dat je geen Italiaans verstaat. Slaap lekker of waak zacht.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Beyoncé.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan. En jij vindt het leuk en ik vind het moi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nvoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
10: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl. Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau. Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl. Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
15: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
14: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
17: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei, op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Oh. Tickets, o-festival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van woensdag 20 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels naar Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde eerder deze week nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. In plaats van Southampton speelt nu Middlesbrough de finale van de play-offs tegen Hull. De afgelopen avond is Arsenal landskampioen geworden, doordat concurrent Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Leidschendam 4 kilometer. Er zijn daar wegwerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. En dat kost bijna een half uur. En dat was de verkeersinformatie.
0: NPO Klassiek. De nacht.